0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden op verzoek van het Britse Openbaar Ministerie uitgeleverd. De twee worden in Groot-Brittannië verdacht van onder meer verkrachting, mensenhandel en andere zedenmisdrijven. De broers ontkennen de beschuldigingen. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij de jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio wil dat Cuba meer dan 700 politieke gevangenen vrijlaat. Dat zegt hij nadat een bekende Cubaanse kunstenaar en tegenstander van de regering na 5 jaar gevangenisstraf is aangekomen in de VS. Volgens Rubio moet de druk op Cuba worden opgevoerd. Kylian Mbappé noemt bondscoach Deschamps een legende, ondanks het verlies van Frankrijk in de troostfinale van het WK. Deschamps nam na 14 jaar afscheid als bondscoach. Mbappé zei dat de nederlaag niets afdoet aan zijn prestatie als speler en trainer. En het Veronica Weer van Weer Online. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen, 18 tot 22 graden. Met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Rusland heeft opnieuw een grote raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De knallen waren tot in de schuilkelders te horen en op meerdere plekken in de stad ontstond schade. Volgens de burgemeester zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Ook gingen auto's in vlammen op en raakten een winkelcentrum beschadigd. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast ook vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. En de Hongaarse president heeft zijn eigen ontslag ondertekend. Hij zette zijn handtekening onder een wetswijziging van de nieuwe regering, waardoor hij vanaf maandag geen president meer is. Hij had ook niet heel veel keus. Zonder die handtekening was hij waarschijnlijk alsnog door het parlement weggestuurd. De nieuwe regering wil namelijk af van bondgenoten van oud-premier Viktor Orbán. En het Veronica Weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt bij een ongeluk op de A50 bij Sint-Oederode, meldt Omroep Brabant. De auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet duidelijk. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 kinderen en hun ouders. Volgens het Israëlische leger was een Hamas-strijder het doelwit van een aanval in Gaza-stad. Ondanks het staakt het vuren gaat het geweld in Gaza door. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. En de Noorse politie roept mensen op zich te melden als ze iets weten over de grote brand die een woonwijk bij Oslo heeft verwoest. De brand begon vermoedelijk in 1 woning en sloeg over naar ruim 100 huizen. Zo'n 400 bewoners moesten worden opgevangen en zijn volgens Noorse media alles kwijt. Er vielen geen ernstige gewonden. En het Veronica Weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden.

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een ongeluk op de A50 bij Sint Oederode zijn 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe het met de inzittenden is, is nog niet duidelijk. Bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. Politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. Engeland is derde geworden op het WK door de troostfinale met 6-4 van Frankrijk te winnen. Engeland stond bij rust al met 4-0 voor, maar zag Frankrijk na rust terugkomen tot 4-3. Uiteindelijk trokken de Engelsen alsnog aan het langste eind. Voor Mbappé was het wel een goede wedstrijd, want hij werd topscorer alle tijden op een WK. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elk

0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Alle verf super voordelig.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Hey.
4: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Ja, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
7: Altijd onderweg. Altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek... vergroot je je kans op een eigen huis... Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De mensen die gistermiddag in Den Haag hun huis uit moesten... omdat in hun straat een drugslab werd ontruimd, zijn weer terug. Vrijdag moesten ze ook al weg, vlak na de ontdekking van het drugslab. Gisteren werden vaten met chemicaliën uit het pand gehaald. En omdat die konden lekken, werd de straat geëvacueerd. In Helmond was vannacht een steekpartij in een woning... en daarbij zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Het appartement waar de twee werden gevonden ligt bij een woonzorgcentrum... maar of het onderdeel daarvan is, is niet duidelijk. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden binnenkort uitgeleverd aan Engeland... dat ze wil vervolgen voor onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew en Tristan hebben de Amerikaanse en Britse nationaliteit... maar woonden ook in Roemenië, waar ze al eens vastzaten. Mensen die vannacht naar de troostfinale van het WK voetbal hebben gekeken... hebben zich geen moment verveeld. Er werd aan de lopende band gescoord. 10 keer maar liefst. Engeland won uiteindelijk met 6-4 en is dus derde geworden op dit WK. Kylian Mbappé scoorde 2 keer en is Lionel Messi daarmee voorbij als topscorer. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af... en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Presto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: This is not America, David Bowie en daarvoor nog jouw zondagochtend met lichte arrogantie begonnen, denk ik zo.
1: Veronica, Lisanne Bronckhorst.
0: Meredith Brooks hoorde je en bitch hier bij Veronica. Een hele goede morgen, het is zondag 19 juli. 12 over 7 zegt het klokje. Ik stond vanochtend echt op en ik dacht van, oh Lies, serieus, gretig kutje dat je bent eigenlijk. Ja, ik heb veel te gretig een pizza gisteren verorberd. Dat betekent dat mijn gehemelte helemaal is verbrand. En dat voel je de hele tijd. Ik zit de hele tijd met mijn tong zo. Zo leg ik mijn tanden aan. Alsof je de hele tijd ijzer in je mond hebt. Nou, dat was een beetje een gretige zaterige avond. Dus ook deze ochtend dat ik denk, oeh, het is toch wel een beetje vroeg. Koffie is erg welkom. Ik ben benieuwd hoe de vlag er bij jou erbij hangt. Of je oogleden. Misschien heb je ook een beetje een slow Sunday. Of ben je helemaal aan het opmaken voor een enorme fun day. Laat maar even weten hoe het met jou staat. Ik vond het rustig op de weg. Dus ik hoop dat je luistert. Ik hoop dat je er bent. Hartstikke gezellig. Van 7 tot 10 ben ik bij jou, Lisanne Bronckhorst. En het is niet jouw schuld dat je niet van fruit houdt en groenten. Ik ga zo uitleggen hoe dat precies zit. En ik heb ook echt een heerlijke 90s battle voor je klaarstaan. Met het Kill Your Darlings momentje. Dat wordt een vurig gevecht. Sowieso, nieuwe muziek. De Bauza, Magnetic en Dolly Parton hoor je zo.

blijf gewoon van mijn man af. Jolien, kom op, zoek zelf eentje. Dolly Parton hier bij Veronica. En daarvoor nog de pauze met Magnetic. Ik blijf het zo mooi vinden dat je in een soort van heuse sneeuwstorm zulke mellow zomerse klanken kan bedenken. Dat vind ik echt heel knap. Want dat is waar die plaat is bedacht. In een sneeuwstorm. Ik denk dat de moeder van Bryan Adams zich kapot at aan groenten toen ze zwanger was. En hoe dat precies zit, dat ga ik je zo vertellen. Bryan Adams hoor je zo met Heaven. Maar eerst Toploader. Even een dansje op de vroege ochtend.

0: Meezwijmelen met Bryan Adams en Heaven hier bij Veronica. Hou je van wortels of juist van boerenkool? Die voorkeur ontstaat misschien al wel voor je geboorte. Het is namelijk zo dat Britse onderzoekers die denken dat de baby's in de buik al kunnen wennen aan de smaken uit het eten van de moeder via het vruchtwater. Dus zeg maar, als ik gewoon alleen maar fruit en groente heb gegeten, wat ik ook best wel veel heb gedaan, dan zou Benjamin, mijn zoontje van 3 maanden, die zou eigenlijk op een gegeven moment veel makkelijker fruit en groente moeten eten dan kinderen die dat niet hebben gedaan. Nou, ik kan er wel eentje bedenken. Bryan Adams is al meer dan 30 jaar zwaar veganistisch. Dus hij eet eigenlijk alleen maar simpele dingen en verse ingrediënten zoals avocado, tomaten, limoensap, verse kruiden. Dus ik weet 100% zeker dat die moeder van Bryan Adams ook alleen maar fruit en groente heeft gegeten. Dat zou zeg maar dat hele onderzoek hebben uit kunnen wijzen. Ja, ik ben echt wel gek van fruit en groente, maar af en toe gewoon een klein stukje vlees op de barbecue. Ja, dat vind ik wel lekker hoor.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Ja? Echt serieus?
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Lees je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
13: Veronica weerbericht.
0: Even kijken of vanavond de barbecue aankan, want dat is wel wat op de planning staat bij mij vanavond. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag is het overal overwegend droog bij een mix van stapelwolken en ook zonnige perioden. Nou, dat lijkt me prima. 18 tot 22 graden vandaag.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu
14: Lisanne Bronckhorst.
15: Met

0: De kieltjes zijn gesmeerd. Katy Perry en Roar bij Veronica. Een goedemorgen voor je zondagochtend. Het is 7:07. John die heeft een zware nacht gehad. Die heeft hernia. Dat lijkt me zo ontzettend pittig. Die zit ook flink aan de medicatie. Maar die is gelukkig wel lekker aan het luisteren naar Radio Veronica. Ik hoop dat dat wat gezelligheid biedt aan je. En een succes, John. Nicole is er ook bij. Gaat straks ontbijten naar de kerk. Dan voor de rest lekker ook Veronica aan. Kijk hem aan. Jochem zit aan zijn eerste bakje koffie in Friesland. Angela, dat vind ik echt een strijder. Die is uit geweest. Ook dat doen mensen natuurlijk op zaterdagavond. Tot aan 3 uur. Die was 5:30 al wakker om het café te poetsen. Nou, ja, en Carola, die heeft mijn interesse gewekt. Die ga ik even proberen te bellen, want ja, ik begrijp hier helemaal niks van. Even kijken of ze opneemt.
1: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen Carola.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik dacht ik ga je even bellen. Je bent onderweg naar iets bijzonders. Althans, het is voor mij bijzonder, want ik wist niet dat het bestond. Wat ga je doen, Carola?
1: Er is een... bij mijn trainer is er een... Vandaag
0: schapendrijfwedstrijden
1: voor de bollies.
0: Schapendrijfwedstrijden?
1: Ja.
0: En dat doe je dan zeg maar als mensen? Of heb je er ook dan honden bij? Of?
1: Nee, dit is echt met honden. Ja.
0: Cool. Dus dan heb je getrainde honden? Die dat,
1: ja.
0: En oké, okay, en vertel me dan, wanneer win je dan bij zoiets?
1: Je moet een bepaald parcours afleggen. Ja. En dat wordt beoordeeld door juries. En dan krijg je punten voor. En dan, afhankelijk wie de meeste punten heeft, die wint, hè.
0: Wat tof. Wat ontzettend tof. En jij bent vrijwilliger.
1: Ja. Ik train zelf ook met een border collie. Maar wij doen niet mee met de wedstrijden. En hier zijn natuurlijk vrijwilligers bij nodig, hè. Voor het opzetten van de... van de schapen, het schrijven bij de jury.
0: En kunnen mensen hier nog naartoe? Want waar ga je nu precies naartoe?
1: Ik ben in Weerdingen, maar het begint om 8:00 al.
0: Dus... Oké, mensen moeten snel zijn.
1: ja, klopt.
0: Wel heel tof zeg. En ik hoor je zeggen een border collie. Is dat een beetje het hondenras wat het heel goed doet bij schapendrijfwedstrijden?
1: Ja, onder andere, ja.
0: Okay.
1: Ja, er zijn wel meer hoor. Australian Shepherd, Kelpies, dat zijn echt honden die er uitermate geschikt voor zijn. Ja, maar, klopt.
0: Wat leuk, toevallig ook een van mijn favoriete hondenrassen. Als ik ooit een hond zou nemen, dan zou ik denken, oh, border collie vind ik echt leuk. Nou, wat een toffe manier om jou zondagochtend in te luiden. Schapendrijfwedstrijden, Carola. Ja.
1: Absoluut.
0: Hey, heel veel plezier. Dankjewel voor het even te toelichten, want dit was voor mij totaal nieuw. Maar het klinkt wel echt heel tof. Ja.
1: Nee, nou, dit is, ik zou zeggen, kom een keer kijken, hè. Er zijn altijd wel wedstrijden, maar het is echt superleuk om te doen.
0: Ik ga het even opzoeken op internet. Dan moet er wel vast iets zijn, schapendrijfwedstrijden. Leuk.
1: Is prima. Nou, hey, jij fijne uitzending nog.
0: Dankjewel en heel veel succes en veel plezier vandaag.
1: Gaat goed komen, dankjewel.
0: Hoi.

Het opgaande zonnetje wat steeds warmer en feller gaat branden. De vogels die fluiten en de koffie die lekker pruttelt. Even lekker vertragen met Irma Franklin en Peace of My Heart. Zo, nu klaar met de rust. Even iets meer tempo. Het is 7:58. Goedemorgen, jouw zondagochtend begint hier bij Radio Veronica. George Michael zo. Eerst even Built to Last.

0: Vond ik wel om 7:05. I Want Your Sex en George Michael hier bij Veronica. Zo direct. Pamela, Toto, ook Bruno Mars komt eraan. En we gaan iemand bellen die ik 10 dagen niet heb gesproken. Het is iemand in de familie van mij. En hij heeft een bijzonder verhaal. Veronica.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Jij maakt kans op een droomreis voor 2 personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister volgende week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo Zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Bij de Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
8: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij de Telegraaf.
7: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland.

0: vernieuw de app te downloaden via de App Store of Google Play.
1: Zet je koffer maar vast klaar. Want vanaf morgen maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info check radioveronica.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Simpel klantenservice met Els.
5: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
4: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
5: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
6: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
7: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrix dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Frankrijk is een man opgepakt die brand wilde stichten in Bois de Boulogne, een van de bekendste parken in Parijs. Hij had al een paar struiken aangestoken, maar het vuur werd snel geblust. Woensdag werden twee mannen opgepakt voor brandstichting in een natuurgebied ten zuiden van Parijs. Het drugslab dat eergisteren in een Haagse woonwijk was ontdekt is ontruimd. En de bewoners van tientallen huizen die uit voorzorg werden geëvacueerd zijn weer thuis. In het pand lagen nog vaten met chemicaliën en die moesten eruit. Vier mensen zitten vast omdat ze iets te maken zouden hebben met het lab. De Hongaarse president Suljok heeft meegewerkt aan zijn eigen vertrek door zijn handtekening te zetten onder een wetswijziging. Niet dat hij veel keuze had, anders zou hij worden afgezet door het parlement. Suljok was een bondgenoot van oud-premier Orbán. En de nieuwe premier wilde de bezem door de regering halen. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft vannacht twee keer gescoord in de troostfinale van het WK voetbal en is de Argentijn Lionel Messi nu voorbij. Maar die komt vanavond nog in actie in de grote finale. De Fransen speelden tegen Engeland, dat met 6-4 won. En daarmee derde is geworden op het WK. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Waar ben jij?
8: Ik zit nog in de trein.
9: Het volgende station is station Antwerpen.
8: Ik denk dat het wat later wordt.
7: Jij zat zeker in je serie te kijken.
8: Nee.
7: Ja?
8: Ja, oké, sorry.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: pasjes en felle outfits een feestje om live te aanschouwen, is mij verteld. Bruno Mars was natuurlijk afgelopen weken heel veel in Nederland in de Johan Cruijff Arena om lekker op te treden.
1: Veronica, Lisanne Bronckhorst.
0: Een hele goede morgen voor jou zondagochtend. Het is 11:11. Ja, dat zie ik goed. Zondag 19 juli. Misschien ben jij wel een dieseltje. Moet je rustig aan opstarten. En hoeft niemand het eerste uur tegen jou te praten. Of ben je net als ik? Ga je op benzine, is het meteen knallen geblazen vanaf het moment dat je je ogen opent. Ieder zo zijn ding natuurlijk. Mocht je nog niet gegeten hebben, het muzikale buffet is geopend. Tina Turner en Somber komen er zo aan. En ik ga zo bellen met mijn broertje. Hij is ex-verslaafde, is nu 9 maanden nuchter. En ik heb hem 10 dagen niet gesproken en daar is een reden voor. Maar hetgene wat hij heeft gedaan, daar is hij nu mee klaar. En ik ben natuurlijk super benieuwd hoe dat voor hem is geweest. Ik denk dat het iets is wat iedereen kan doen in wat voor moment of staat je ook bent van je leven. Maar ja, het is best wel vet. En heel erg veel zin om hem te spreken en jij gaat het ook zo horen. Na Somber en

0: november, 10:30 en 11:50 bij Veronica. Ik ben echt super trots op mijn broertje. Die is 9 maanden nuchter. En hij pakt zijn leven op na een verslaving van 10 jaar. 10 jaar is hij verslaafd geweest. En volgens mij zeggen ze er ook, dat ben je eigenlijk soort van altijd. Alleen je bent altijd die demonen aan het bevechten en aan het doen. En hij doet best wel veel dingen om zich goed te houden. Hij is heel erg aan het kijken wat wel voor hem werkt en niet. Uit de comfortzone. En ik heb hem aan de lijn, sinds 10 dagen weer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, je spreekt bij Mike Bronckhorst.
0: Goedemorgen broertje, how are you?
1: I am good, sister.
0: Hoe is het om jouw stem weer te gebruiken?
1: Ja, na 10 dagen voelt het eigenlijk nog even natuurlijk als daarvoor.
0: Ja, toch wel? Ja, want leg even uit. Jij bent 10 dagen naar een stilte-retreat geweest, toch?
1: Ja, klopt. Vipassana meditatie-retreat.
0: En waarom doen we dat? Laat ik daar beginnen. Waarom doen we dat?
1: Nou, Vipassana is een eeuwoude meditatietraditie die mee is gegeven door Gautama Buddha. Dus dat is een van de verlichte mensen uit de geschiedenis. Ja. En die heeft door zichzelf meditatief te inspecteren gezien dat als wij ons ergens, als wij een bepaalde urge hebben, een craving, omdat we iets leuk vinden, of een aversion, omdat we iets niet fijn vinden, dan creëert dat eigenlijk die desire daarvan creëert een maakt je ongelukkig. Omdat je bent ergens naartoe aan bewegen. Je lichaam geeft eigenlijk een signaal af en jij reageert daarop. En wanneer je dit signaal voelt door te mediteren, maar er niet op reageert, kan je heel diep gaan, waardoor er op het diepste level van jouw zijn eigenlijk niet meer gereageerd wordt op die signalen van buitenaf, waardoor je veel meer in je ruststand komt en veel meer geniet in plaats van het nodig hebben van.
0: En daar is dus stilte en een afzondering van nodig. Want je bent dus met andere mensen die ook bepaalde urges hebben, dat eigenlijk zeg maar niet aan te gaan, maar dus echt in stilte te zijn en bepaalde innerlijke demonen op die manier dus ook aan te pakken dan, toch?
1: Ja, door de stilte in te gaan, word je geconfronteerd met jezelf en je krijgt niet veel energie meer van anderen binnen.
0: Heb je ook veel confrontaties gehad?
1: Ik heb zeker het ego, ik wil dit doen en ik wil dat doen, dat is zeker aanwezig. En als je van 4:30 ochtends tot 9:00 avonds over de hele dag 10 uur mediteert en 10 dagen in stilte zit.
0: Mijn hemel.
1: Ja, dan kom je jezelf wel wel tegen.
0: Ja, en vandaag, vandaag zien we elkaar bij een familiebarbecue. Kijk je dan een beetje op tegen de drukte en mensen die praten? Dat lijkt me heel raar.
1: Nee, want de laatste halve dag hier mag je weer praten, omdat je dan eigenlijk een beetje weer went aan de samenleving. Ik heb heel veel. Kijk, als je zoveel over dingen nadenkt, dan ga je ook denken aan de mensen die dierbaar zijn voor je.
0: Ja.
1: Dus nee, ik heb alleen maar zin om elkaar weer te zien op de barbecue en om te genieten van aanwezigheid, weet je.
0: Mijn broertje Mike, 10 dagen in een stilte retretten. Dat zou helemaal niks voor mij zijn. Maar misschien wel goed een keer.
1: Ja. Het is altijd goed.
0: Het is altijd goed. Thanks voor het toelichten, broertje. Ik zie je vanavond.
1: Ja, lief dat je me belt. Iedereen een hele fijne dag en succes nog.

0: die berichtjes sturen. Jeroen, ook mede verslaafde geweest. Die komt met een mooi bericht. Hij zegt, ik ben sinds 2024 clean. Het blijft een gevecht. Wat een rotzooi. Wensen nog heel veel sterkte. En de struggle gaat niet zomaar weg. Maar dit zijn hele mooie dingen. Super lief dat je dat wilt delen. Patje heeft ook supermooi om dit te delen. Wat zal je trots zijn op je broertje? Ben ik ook. Er zijn veel momenten in ons leven geweest als gezin dat we hem hebben opgegeven. En dit is de eerste keer, denk ik, in mijn leven dat ik vertrouwen heb in hem. En ik hoop dat hij het gewoon redt, want hij is waardevol voor ons. Klaas zegt, goedemorgen Lisanne, wat een mooi gesprek met je broertje. En fijn dat je weer terug bent. Ook Linda is erbij en zegt, goedemorgen, wat een top broertje. Wat ontzettend knap van hem. Dankjewel jongens, ik geef dit door. Dat vindt hij sowieso leuk om te horen. Want uiteindelijk is toch in heel veel dingen, met dit soort dingen, toch wel een beetje liefde de key. Hey, zo iets over 8:30. De Stones, alleen dan in een ander jasje. Iets met Amy Winehouse, iets met Mick Jagger. Ah, ik ga je zo vertellen wat je hoort.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
0: Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag is het overal overwegend droog bij een mix van stapelwolken en zonnige perioden. En het wordt 18 tot 22 graden vandaag.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Gerard Ekdom.
12: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
13: En nu
12: Lisanne Bronckhorst.

Black, Amy Winehouse hier bij Veronica. Ja, ik vind dat echt zo'n lekker plaatje. Ik weet dat heel veel mensen natuurlijk Valerie toch ook wel hoog hebben staan. Maar ja, dit is een guilty pleasure. En over Amy gesproken, zij heeft een ereplekje gekregen bij de Rolling Stones. De Stones hebben natuurlijk, wat is het, 1-2 weken geleden? Volgens mij is het 1 week geleden al meer. Voelt zover. Hun nieuwe album uitgebracht, Foreign Tongues. En er staat onder andere op Mr. Charm. Oh, dat is echt helemaal top. Back in Your Life, Never Wanna Lose You. En jawel, ook de cover van Amy Winehouse.

Rolling Stones. Ja, ik vind het zo bizar. Mick Jagger is gewoon 82 jaar. Dat hoor je echt helemaal niks. Het lijkt wel alsof hij gewoon nog steeds in zijn 30ste levensjaar zit. Ik vind het knap. En ook nog zo kunnen dansen. Nou, ik doe het hem niet na. Dit is Veronica en jouw vroege zondagochtend. Het is 9:10. Zo direct Pharrell Williams. Maar eerst Mick Jagger van de Stones.

Anouk en Sacrifice. En welke Sacrifice doe jij zo? Iets na negenen nemen twee popgroepen tegen op uit de 90's. Eentje moet afvallen. En welke plaat ga je zo killen? Je hoort het zo bij het Kill Your Darlings momentje. En ook deze komt jouw kant op.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ja?
5: Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: windenergie.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: meest getoonde prijs.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo, hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De grote opruimoperatie van een drugslab in een Haagse woonwijk zit erop en de 200 mensen die hun huis uit moesten kunnen weer terug. In het pand lagen nog vaten met duizenden liters chemicaliën die konden ontploffen. Auto's mogen de straat nog niet in. Waarom, vertelt de politie niet. In Milaan zijn gisteravond tienduizenden mensen geëvacueerd bij een concert van zanger Bad Bunny. Het begon zo hard te hagelen dat het concert na 5 liedjes werd afgebroken. Een onbekend aantal concertgangers raakte gewond toen ze hagelstenen tegen hun hoofd kregen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. In Bangkok is een vrouw overleden aan de verwondingen die ze een week geleden opliep bij de brand in een bar. En daarmee zijn er nu 34 mensen die de brand niet hebben overleefd. Lijkt erop dat de nooduitgangen niet werkten. Veel doden werden gevonden bij de gesloten deuren. Toch nog een prijs voor Engeland op het WK. Ploeg is derde geworden. In een spectaculaire troostfinale werd Frankrijk met 6-4 verslagen. Mbappé maakte er 2 en is daarmee WK-topscorer met 22 doelpunten. Tot nu toe dan, want Lionel Messi kan hem vanavond in de finale nog inhalen. Het Veronica Weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: met Joas. Hey, we beginnen met gezellige sferen deze ochtend. Gezelligheid, die gaan we nu wel even stoppen, want het is tijd om te battelen.
1: Kill. Kill your darlings.
0: Het Kill Your Darlings momentje. Goedemorgen, zondagochtend. Het is bijna 14 over 9. Je luistert naar Veronica. En haal je oversized t-shirt maar uit de kast. Of je skinny jeans, je metallic schoenen. Het is tijd voor een 90s battle. Twee echte grote groepen uit de 90s die nemen tegen elkaar op. Weet je, alle meiden in die tijd wilden één van die meiden zijn. En als je een meid was, of jongen natuurlijk, dan wilde je ook één van die jongens hebben. Gewoon in je slaapkamer. Gewoon voor lekker gezellig. De Spice Girls nemen het van op tegen de Backstreet Boys.

Party van de Backstreet Boys. Het is aan jou, welke darling keer je? Vandaag wordt het bepaald welke Veronica Parel het podium pakt en welke andere in het stof moet bijten. App het even door welke je wil killen. Spraakmomentje, alles is welkom. Laat het mij weten.

in. Ja, en we gaan het allemaal even doorzetten die zondagochtend. Lekker gewoon in het autootje. Misschien aan de ontbijttafel. Of misschien wel op dat ene strandbedje in het warme Italië. Even ochtend. Lekker gewoon in het autootje. Misschien aan de ontbijttafel. Of misschien wel op dat ene strandbedje in het warme Italië. Even

0: Bruce Springsteen en The Streets of Philadelphia.
1: Kill. Kill your darlings.
0: Dat rustige momentje is even voorbij. We gaan even wat tempo pakken. En dat tempo ligt bij twee groepen uit de jaren 90. Ik weet wel dat ik liep hier van die gouden metallic jurkjes, want ik vond de Spice Girls als kind echt helemaal geweldig. Was denk ik een van de eerste groepen die ik begreep, zeg maar. En dan deed ik regelmatig dansjes natuurlijk voor gezelschap. Als er een verjaardag was of een feestje of iets, dan pakte ik dat jurkje uit de kast en dan ging ik lekker dansen. Ja, want zo ben ik dan ook gewoon. De Spice Girls die nemen het op tegen de Backstreet Boys, Everybody, tegenover Spice Up Your Life. Er zijn veel appjes binnengekomen. Alexander heeft geappt. Angela, Geert, Carmen, Petra, Marcel, Goos, Jeroen, Naomi, Ben, Alba en nog heel veel meer. Maar Monique die is best wel duidelijk. Ze zegt, als je die niet weggooit, als je die niet kilt, nou, dan doe ik de radio uit. Oeh, dat zijn wel grote dreigementen. Kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Soms weet je gewoon heel goed wat je wil in je leven. En het toeval wil dat de stand 33-67% is. Voor wie zijn de meeste stemmen? Welke groep mag inpakken? Sorry Spice Girls, het spijt me. Ik laat dat gouden jurkje maar gewoon in de kast hangen weer. Het podium is voor de Backstreet Boys.

Francis heeft alle vakantiegangers in Spaarnwoude wakker gemaakt met deze plaat. Ze zegt, ik ben lekker aan het luisteren in de camping in Spaarnwoude. Succes met je programma. En ik ben nu helemaal wakker. Nou, dat is natuurlijk de bedoeling, hè. Het is alweer 9:55. Bedje uit, hoppatee, lekker wat leuks doen vandaag. Hé, zo direct iets na 9:30 hoor je deze van NX6. Yes.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Somjeel Multicolor hoor je zo. En Inixes komt er ook aan. Eerst even het weer. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag is het overal overwegend droog bij een mix van stapelwolken. En ook nog wat zonnige perioden. En het wordt van 18 tot 22 graden.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Wout en Frank.
10: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
11: En nu
10: Lisanne Bronckhorst
11: met

verschillende kleuren natuurlijk. De zanger van Zijn Milieu, Camille, die heeft best wel een moeilijke tijd achter de rug. Die is ook even gestopt met muziek maken en toeren. Hij heeft dus blijkbaar een bepaalde stoornis, waardoor hij het contact met de realiteit verliest. Dat lijkt me echt super intens, want de wereld is al zo intens. En soms weet je niet wat waar of niet waar is. En dan heb je dus ook echt iets waar je aan leidt, waardoor het nog meer vertroebelt. Nou ja, dat nam natuurlijk enorm zijn plezier af met spelen en optreden en muziek maken. Maar hij is in therapie geweest en hij heeft een nieuw album gemaakt, 24 Hours, met zijn band. En daardoor heeft hij weer een beetje zijn plezier teruggevonden in de muziek. Gelukkig maar. Want muziek is natuurlijk ook om te helen. Zijn Milieu is lekker aan het toeren, gaat weer de goede kant op. En ook dat is the walk of life. Ups en downs, hè? Zo zit het maar net. Zonder ups geen downs en andersom ook.

0: Altijd goed muziek van Fleetwood Mac. Bij het koken, bij het schoonmaken, bij een wandeling, autorijden. Het brengt altijd zoveel goed. Sarah en Fleetwood Mac hier bij Veronica. Vanaf morgen, maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli... maak je kans op Noordzee Jazzkaarten in Curaçao. Die moet ik even toevoegen, in Curaçao. Bij de zomerochtendshow met Frank van der Lende, die vanaf morgen start, krijg je een bekende hit. Die krijgt een tropisch jasje aan, een makeover. En het is aan jou om te ontdekken welke artiest daarachter schuilt. Heb je het antwoord goed? Nou, dan moet je even appen natuurlijk naar de studio. En dan win je gewoon kaarten voor twee met een hele reis naar North Sea Jazz in Curaçao. Vanaf morgen dus. Maar we blijven ook nog even bij vandaag. Het is zondag en tot aan 2 uur zo direct Maurice Verschuren met de beste parels uit de jaren 80. Maar eerst nog even iets uit de zero's.
1: Let's get it started in here.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
2: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Bij de Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
4: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij de Telegraaf.
3: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Heb je als bedrijf iets te verkopen?
1: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia, movement that inspires.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ja? Echt serieus?
12: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum worden nog altijd vrachtwagens gezien. De truckers negeren het rijverbod dat gistermiddag inging, omdat de brug niet meer veilig is voor zwaar verkeer. De politie zou natuurlijk boetes kunnen geven aan de chauffeurs, maar daar is nog geen besluit over genomen. De Zwitserse politie heeft een Nederlander opgepakt voor een mesaanval op het station van Basel, melden diverse media. Hij zou een andere man zomaar uit het niets hebben neergestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de man is, is niet bekend. En in Helmond zijn twee mensen neergestoken, een man en een vrouw. Ze werden vannacht gevonden in een appartement. Hoe de twee eraan toe zijn, is niet duidelijk. Het appartement ligt bij een zorgcentrum in Helmond, maar of er daar ook onderdeel van is, is onbekend. De hele straat in Den Haag, waar eergisteren een drugslab werd ontdekt, is weer vrijgegeven. Gistermiddag moesten 200 mensen hun huis uit omdat het lab werd ontruimd. Aan het eind van de avond mochten ze weer terug, maar auto's moesten wegblijven uit de straat. En nu zijn ze weer welkom. Het Veronica Weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden.
17: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
18: geeft ruimte.
19: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Sale.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.

0: van links naar rechts. Je hoorde You're My Heart, You're My Soul, Modern Talking. En ook nog Michael Jackson, Beat It.
1: And so it begins.
0: En Michael Jackson, the musical, MJ, the musical, die komt volgend jaar naar ons land. Die loopt al een paar jaar. Een paar jaar geleden ging het in première in Broadway. Of op Broadway moet ik zeggen. 7 miljoen mensen hebben hem al gezien. En wij krijgen hem volgend jaar te zien. En het gekke is eigenlijk, dat vind ik dan wel apart, dat zeg maar de muziek blijft Engels. Dus alle grote hits zitten erin. Maar de dialoog wordt vertaald naar het Nederlands. Dus we gaan het allemaal meemaken. Hey, welkom. Dit is Radio Veronica. We zijn weer klaar voor de allerbeste 80's. Je hoort hier tot 6 uur voorbij komen. Ja, toch volgens velen het lekkerste muziekdecennium. Met zometeen hier Simple Minds, Donna Summer on the radio. En als ik iets voor jou kan betekenen, je weet me te vinden via de gratis Radio Veronica app.
2: Maurice Verschuren.
3: A definite breakthrough step in home entertainment.

Donna Summer, Johnny Hates Jazz ook nog, Turn Back the Clock. En dat bracht mij ineens bij het volgende. Ik weet niet of jij nog vakantieplannen hebt. Misschien ben je al geweest, misschien mag je nog, misschien helemaal niet. Moet je gewoon keihard werken. Maar we hebben echt iets heel leuks wat we vanaf morgenochtend gaan doen bij Frank van der Lende, die op de plek zit van Gerard Ekdom. We hebben een aantal nummers een tropisch sfeertje gegeven. Raad jij welke plaat dat is? Dan krijg je van ons de Radio Veronica hangmat, zodat je thuis een beetje in je achtertuin kan chillen. Dat je een beetje tot rust komt. Dat gun ik iedereen, hè, in Hintergarden. En je naam gaat dan in een grote kokosnoot. En op vrijdag maken wij iemand blij, misschien jou wel, met een reis voor twee naar Curaçao en tickets voor Curaçao North Sea Jazz. Dat gaan we dus vanaf morgenochtend doen. Check it out!

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elk

0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal

0: snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met

0: net een tikkie anders doet.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Veronica Weerbericht.
3: Het is vooral bewolkt met aan de kust wat meer wolken dan in Brabant en in Limburg. Vooral in het noorden kan een beetje regen vallen, 19 tot 22 graden. Morgen dan schijnt de zon even wat vaker dan we vandaag en gisteren hebben gehad. Temperatuur die gaat dan iets hoger uitkomen met 20 tot 24 graden.
4: Maurice Verschuren.
5: De beste 80's.

0: gisteren een beetje laat geworden bij mij.
1: Nou, dat heb je in het weekend al eens, hè?
0: Ja, en dan bij deze plaat dan is het af en toe van... Ho, wakker worden! Je zei ook van Maurice, je hebt nog een paar seconden. Lisanne is er ook nog. Simply Red hoorde je, If You Don't Know Me By Now.
2: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now. The
0: Vinyl Countdown. Ja, en dat terwijl ik nog even moet, want vanavond is er weer de platenzaak tussen 6 en 8. Normaal met Wouter. Vanavond draai ik 2 uur lang alleen maar vinyl. Mag ik op de winkel passen, zeg maar. En ja, in die winkels in Nederland gaat dat heel erg lekker, die vinyl verkopen. En Lisanne, ik vraag jou even, jij weet dat als vrouw van de wereld die toch alles weet en bijhoudt, wat is nou het meest verkochte eigenlijk in Nederland qua vinyl?
1: No pressure hier. Ik doe even nummer 3. Sienna Spyro Visitor staat op nummer 3. Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, nummer 2. En 1, een welverdiende plek op nummer 1. The Rolling Stones met Foreign Tongue, want dat is wel een heel goed albumpje.
0: Ja, ik zit ook even naar die hoes te kijken. Dit is weer een artwork van Heb Ik Jou Daar.
1: Dit zou ik ophangen boven mijn eettafel, denk ik.
0: Ja, ja, dat echt is wel gek. Stel je voor, je hebt er zo één. Er zullen vast mensen zijn die het al hebben trouwens, de echte Stones fans.
1: Ja, daar ga ik wel vanuit.
0: Oké, nou top, dankjewel. Hey, vanavond dus 2 uur lang vinyl. En wat ik nu heb is iets waar ik vanavond ook iets van ga draaien. Namelijk het album van Shalamar.
1: Oh, lekker.
0: Deze draai ik nu al, dus ik moet vanavond iets anders uitzoeken. Misschien wel Night to Remember of zo, maar deze komt ook uit de 80's. Dus fijn om even te draaien als voorproefje voor de platenzaak vanavond.

Huppakee, zondagochtend, we gaan gewoon helemaal meteen los. Met Prince en Let's Go Crazy bij Radio Veronica. We kregen een appje binnen, onder andere van Willem. Edgar, die is er ook bij, die zei het sowieso. Vorige week was het volgens mij, kwam die met Makelle Idea van Pino D'Angio. Misschien kan ik die zo even draaien, want hij schreef erbij dat is nou echt zo'n zomers kermisnummer. En nou is afgelopen vrijdag in Tilburg natuurlijk de grootste kermis van de Benelux gestart. De Tilburgse kermis. En ik ben daar opgegroeid. Ik woonde midden op de heuvel. Daar woonden wij thuis. Dus er stond altijd zo'n grote attractie bij mij voor de deur. En dat trilde dan de ramen eruit. Dat was zo'n maar het was niet zo'n snelle attractie, maar het was zo'n hele grote prijzenattractie, weet je wel. Waar je alleen de eerste avond kan winnen. En dan zie je iedereen met die grote beren rondlopen. En denk je, oh, dat ga ik proberen. En dan lukt het niet meer. Daar zitten allemaal trucjes achter, hè. Maar laten we daar niet over uitweiden. Want verklap ik en verpest ik het kermisgeheim voor velen. Verder hebben we natuurlijk de Zwarte Cross. Vanmiddag zijn Wout en Frank ook weer even hier met mooie bijdragen vanaf daar. En ik kreeg een bijdrage van René. En die stuurt al een foto van zijn voeten. In dit geval vanuit zijn hangmat. Hij zegt, hey Radio Veronica, ik lig sowieso de hele zomer hier in de hangmat. In Hintergarten. Dat is goed om te horen en fijn dat je erbij bent. En mocht je nou een keer anders dan René de grens overgaan, je weet, je kan ons overal ter wereld horen. Ook via de gratis Radio Veronica. Weekend met de beste 80's. Dit is Roxette voor je. En listen to your heart.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
4: Grand Italia.
5: Thuis in Italië.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, courgette een hele kilo voor maar €0,99. En ook nergens goedkoper, pitloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Hey.
14: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
13: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
14: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
15: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
16: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
18: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
9: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 11 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De opvarende van een duwboot die gisteren zonk in de Amsterdamse Koenhaven is geborgen. Sinds gistermorgen werd door een speciaal bergingsteam naar het slachtoffer gezocht. Er werd ervan uitgegaan dat de opvarende het ongeluk niet had overleefd. Waardoor de duwboot is gezonken is nog de vraag. Vanaf gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum rijden... maar optreden tegen truckers die het toch doen gebeurt nog niet. Rijkswaterstaat overlegt daar nog over met justitie en politie. Met als gevolg dat er nog steeds vrachtverkeer over de Merwedebrug rijdt, die verzwakt is. De politie in Helmond heeft iemand opgepakt voor een steekpartij afgelopen nacht in een appartement. Het is de vrouw die gewond raakte. Nadat ze in het ziekenhuis was behandeld, werd ze opgepakt. Een man raakte door de steekpartij zwaar gewond. De twee zijn familie van elkaar, zegt de politie. Op de A1 bij Naarden is een spookrijder frontaal op een taxi gebotst. De taxi vervoerde twee mensen, maar de inzittende en spookrijder raakten wonder boven wonder niet gewond. Wel lagen de auto's helemaal in de kreukels. De spookrijder was onder invloed. Hij is opgepakt en is zijn rijbewijs kwijt. Het Veronica Weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elk

0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20

0: countrydiscounter.nl.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

0: The Invisible Man van Queen.
1: De beste 80's. Ieder weekend op Radio Veronica.
0: Ik zat echt laatst weer met trappelende voetjes in de bioscoop. Als een kleine jongen van 10. Bij de film Masters of the Universe. De oude He-Man serie is nieuw leven ingeblazen. Draait in de bioscoop. Maar daarin zit ook de Queen track Princess of the Universe. En Brian May heeft de soundtrack mee ingespeeld. Erg leuk. Ja, als je een beetje van het genre houdt, is het een hele vermakelijke film. Radio Veronica, in het weekend draaien we hier alleen maar de allerbeste 80's. Zometeen Sweet Freedom, Michael McDonald komt eraan. Ik heb ook een leuke vergeten classic binnen nu en een paar minuten van de Future World Orchestra, Desire. Oh!

Michael McDonald, Sweet Freedom. Daarvoor leuke vergeten classic uit de 80's. Future World Orchestra hoorde je in Desire. En ook nog Cyndi Lauper. En Girls Just Wanna Have Fun. Cyndi Lauper heeft ook bewezen eigenlijk nog steeds een girl te zijn. Is ze 70 gepasseerd, maar je zal het gevoel misschien kennen. Je voelt je nog steeds gewoon 20 en zo. Dat was laatst. Ze stond op een podium een rustig, gevoelig nummer te doen. Maar iemand in het publiek begon daar keihard doorheen te blaren. En dan ben je dus bij Cyndi Lauper aan het verkeerde adres. Ze legde de show stil, keek de verstoorder aan en zei... Besef je wel waar je bent, Rut? Als je mij probeert te kleineren... Ik probeer even een beetje achterbuurt accent. Als je mij probeert te kleineren, kom ik je hoogstpersoonlijk opzoeken. En ja, zij komt natuurlijk, ze zegt, ik kom uit een ruige wijk uit Brooklyn. Dus dat heeft allemaal niet zoveel vat op haar. Ik vind dat altijd wel mooi als artiesten dan op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd, dan pik je het niet meer, hè? Was met Rod Stewart volgens mij een tijd geleden ook nog. Het is altijd leuk, ze lopen dan gewoon naar iemand toe en dan is het gewoon bam.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg je de El Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.
14: Het is vooral wisselend bewolkt. Aan de kust wat meer wolken dan in Brabant en in Limburg. In het noorden kan ook een beetje regen vallen. Het is 19 tot 22 graden. Morgen dan schijnt de zon even wat vaker dan het weekend. De temperatuur die is dan ook iets hoger met 20 tot 24 graden.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Wout en Frank.
15: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
16: En nu
15: Maurice Verschuren.
16: Met de

0: Veronica.
1: Hallo daar, dit is BH op Veronica en je hoort nu een van onze nummers en this is the one, here it comes.

Barge en The Rhythm of the Night. Oeh. Golden Earring ook nog, Long Blonde Animal en Billy Ocean. De man die het totaal niet rustig aan doet, 76. Maar heeft al vorig jaar al 14 uitverkochte Britse arenas gedaan. En hij gaat gewoon dit jaar door de Very Best Of Tour. Trekt gewoon door de hele zomer met allerlei optredens. En hij heeft dan ook steun van Marty Pello. Van Wet Wet Wet, onder andere bij een aantal shows. Radio Veronica is hier voor je met de beste muziek aller tijden. En wij hebben vanaf maandag kans op tickets voor Curaçao North Sea Jazz voor jou. En ik hoor je dan denken, ja, dat is leuk, maar ja, hoe kom ik daar? Ook dat gaan we allemaal regelen. We hebben overnachting voor je, tickets, alles wordt voor je geregeld, mits jij wint. En dat doen we vanaf morgen bij Frank van der Lende in de ochtend. Die zit op de plek van Gerard Ekdom. We hebben namelijk een bepaalde zomerse plaat. Ja, een plaat moet ik zeggen verzomerd. Nee, een tropisch randje gegeven. En als jij dan raadt welke track dat is, dan maak je daar kans op. Je krijgt sowieso als je wint in de uitzending een hangmat van ons. De Radio Veronica hangmat. Nou echt, daar wil je echt, daar komen mensen niet meer uit, weet ik. Uit ervaring. Hij hangt hier op kantoor en er zitten mensen de hele tijd, die vallen gewoon in slaap. En aan het eind van de week op vrijdag maak je dus kans op die reis naar Curaçao en tickets voor Curaçao North Sea Jazz.

0: En er komt nog een appje binnen van Joyce.
1: Hey Veronica, wij zitten weer lekker te genieten van jullie muziek. Ga zo door.
0: Dat doen we zeker, Joyce. Leuk dat je erbij bent. En zometeen, over een klein half uurtje, is het weer tijd voor Fout van Oud. Heb jij een lekkere foute plaat uit de jaren 80? Guilty pleasure materiaal. Schaam je niet, geef hem door via de app. Kan ik hem zo voor je draaien. Ook onderweg Joan Jett en de Blackhearts. Veronica.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
13: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
18: Honda, the power of dreams.
19: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
20: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
21: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van de Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
20: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct De Telegraaf.
22: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
20: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
23: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op

0: getoonde prijs. De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Noodweer in New York. Het was op een gegeven moment zo erg dat de burgemeester iedereen opriep om binnen te blijven. Er waren blikseminslagen en er viel zoveel regen dat straten en metrostations onder water kwamen te staan. De finale van het WK voetbal zou niet in gevaar zijn. Die is vanavond in New Jersey, niet ver van New York. In een discotheek in Antwerpen is vannacht geschoten en dat heeft een man van 20 niet overleefd. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daarna zijn verwondingen. De schutter sloeg op de vlucht en is nog niet gevonden. Politie heeft wel een paar andere mensen opgepakt. Een bosbrand die donderdag uitbrak bij Madrid is groter aan het worden. En dat ondanks de inzet van 350 brandweermensen en 25 blusvliegtuigen die het vuur aan het bestrijden zijn. De situatie is zo verergerd dat veel mensen hun huizen uit moeten. De bosbrand bij Zaragoza is ook nog niet uit. Problemen op de socials van Meta, Facebook en Instagram werken niet meer goed. Op allestoringen.nl komen duizenden meldingen binnen van mensen die niet kunnen inloggen. Bij Facebook lijken de problemen er alleen te zijn als je via de browser inlogt. Via een app werkt alles normaal. Het Veronica Weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
18: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Ja, we kunnen er geen genoeg van krijgen van The Cure. En ook zo vaak mogelijk draaien, dat vindt Okarin onder andere. Die schrijft nog via de app. Onlangs een fantastisch concert gezien bij Rock Werchter. Rick die zegt ook nog waanzinnig, The Cure krijgt nooit genoeg van. Nou ja, goed, zo kunnen we wel even doorgaan. Jorden, Lullaby en Robert Smith is overigens een van de mensen die heeft meegewerkt aan die nieuwe plaat van de Rolling Stones. Foreign Tongues. En vanavond tussen 6 en 8 heb je weer de platenzaak. Het programma met 2 uur lang alleen maar vinyl. Wouter vanavond niet. Ik pas op zijn platenwinkel. Dus Wouter, ik kan je vast waarschuwen. Tel volgende week even al je platen. Want dus misschien zijn er ineens dingen weg. Het zou kunnen. Maar ik ga daar vanavond ook wel even wat van draaien. In ieder geval van de Stones. Maar ik ben er nog niet helemaal uit of het het nieuwe album wordt of de vorige. Want die vind ik eigenlijk ook erg goed. Maar goed, dus dat vanavond vanaf 6 uur. En zometeen jouw kans om een foute plaat op de radio te krijgen. Het is namelijk weer tijd voor Fout van Oud. Nou, ik wil er zo al eentje draaien om een beetje in de stemming te komen. Een beetje het goede voorbeeld te geven. Anita Meijer komt eraan. Why Tell Me Why. Nu al zin in. Ook Bruce Hornsby en The Range komen eraan. En dit is Dead or Alive.
1: And I said, this guy doesn't have what it takes.

0: Blijf mooi, hè, dit. Bruce Hornsby en The Range, The Way It Is. En Anita Meijer ook nog. Why Tell Me Why, dat brengt mij al een klein beetje, tenminste, ja, mij en jou waarschijnlijk, in de stemming van... En ik vind het toch iedere week weer leuk om te zien wat er binnenkomt. Van onder andere Natasha en van iedereen die appjes stuurt. Remco, ik krijg hier nog een appje van Mikal. Heel veel leuke suggesties van, met foute platen uit de jaren 80. En ik kreeg een audio-appje ingesproken op je telefoon. En dat kan jij ook doen via de gratis Radio Veronica app van Ellie. En die kwam met deze.
1: Hoi Maurice. Ik ben onderweg naar Zutphen. Dus ik blijf gemakkelijk een uurtje bij je. Ik dacht aan S-Express met S-Express. Ik weet niet of dat fout genoeg is. Groetjes, Ellie.
0: Zeker fout genoeg.
2: Fout van oud. Enjoy this trip.

0: Ja, lach er maar om. Dit was de fout vanuit suggestie van Ellie, theme from S-Express.
1: Ladies and gentlemen, we interrupt our program to bring you a special bulletin.
0: Eind jaren 80. Zometeen hier onderweg Duran Duran en ook de Commune Arts. Don't leave me this way.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister volgende week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
5: En dit weekend ook extra goedkoop? Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Zet je koffer maar vast klaar. Want vanaf morgen maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info check radioveronica.nl.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Fans van
10: Aldi.
13: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: anders doet.
1: Veronica Weerbericht.
2: Het is redelijk wisselend bewolkt. Aan de kust zijn er meer wolken dan in Brabant en Limburg. In het noorden kan een beetje regen vallen. Het is 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon weer wat vaker dan dit weekend. De temperatuur die gaat iets omhoog met 20 tot 24 graden.
3: Dit is Radio Veronica.
1: Het station van Gerard Ekdom.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
1: En nu
3: Maurice Verschuren.
1: Met de beste muziek aller tijden.

Madonna en Into the Groove bij Radio Veronica. Zij zegt dat het feit dat haar plaat nu, die Confessions 2, die staat bijna overal op nummer 1 qua albumlijst. Hij kwam een paar weken geleden op nummer 1 binnen in de Nederlandse Vinyl 33 ook. En ze zegt, ik moet mezelf in de arm knijpen om te geloven dat het waar is. Nou, dit is toch fijn dat ze toch op haar leeftijd weer zo mega succes heeft. Want het is eigenlijk het vervolg van Confessions on the Dance Floor 2005. En toen kwam ze nog met Madam X in 2019. Nou, dat was eigenlijk een heel ander verhaal. Dat was niet zo'n succes als deze. Maar nu staat hij overal op nummer 1. En daarmee is Madonna de eerste Amerikaanse vrouw die 5 decennia lang nummer 1 albums heeft weten te produceren. In de Britse hitlijsten dan wel, maar ook in Amerika doet hij het hartstikke goed. Je hoorde Into the Groove. Vanavond hebben wij de platenzaak over groove gesproken. Dan draaien wij alleen maar vinyl. En dat wordt dus iedere week bijgehouden in de Vinyl 33. Hè. Dat is het, eigenlijk een soort van de top 40 van de vinylverkopen. Ik ga daar vanavond ook wel weer wat van draaien. En het leuke is, ja, je kan dat ook wel checken. Ik zal wel even kijken waar Madonna staat deze week. Oh, jij staat op nummer 5 deze week. Dus wel gezakt van nummer 1 af. Maar

0: Back to Life bij Radio Veronica. Ik krijg een appje binnen van Bas. Die zegt: Maurice, we zijn bezig met de voorbereidingen voor de Vierdaagse. Ik zie een paar zeer professionele wandelschoenen, Bas. En hij vraagt of ik de Talking Heads wil draaien. Zeker Slippery People hoor je binnen nu en een paar minuten. Veronica.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen? Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia, movement that inspires.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
6: laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: van Ethos.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het lijkt erop dat het kabinet de stikstofdoelen in 2035 gaat halen. Dat zei een expert op Radio 1 die de plannen heeft doorberekend die vorige maand werden gepresenteerd. Hij ziet vooral grote stappen bij kwetsbare natuurgebieden. Daar moeten bufferzones komen waarin veel minder mag worden uitgestoten. Na ruim een dag zoeken in de Amsterdamse Koenhaven is de opvarende gevonden van een gezonken duwboot. Boot verdween gisteren onder water. Hoe dat kon, zoekt de inspectie uit. Reddingsploegen gingen er al snel vanuit dat de opvarende niet meer in leven was. Toen werd het zoeken een bergingsoperatie. In de buurt van de Duitse stad Frankfurt zijn bij een ongeluk met een spookrijder twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een vrouw die verkeerd de snelweg was opgereden. Ze reed tegen de auto van een bejaarde man die het ook niet overleefde. De man van de spookrijdster en haar drie kinderen zijn zwaar gewond. De burgemeester van New York laat uitzoeken of het juridisch mogelijk is om de Israëlische premier Netanyahu te arresteren. Dat zou kunnen rond een top van de Verenigde Naties die in september wordt gehouden. Netanyahu is een oorlogsmisdadiger en moet berecht worden in Den Haag, zei de burgemeester tegen de pers. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag is het overal overwegend droog bij een mix van stapelwolken en zonnige perioden en bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 22 graden.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
17: Geeft ruimte.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Ja?
20: Echt serieus?
19: Oh.
21: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: even bollen.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

Talking Heads. Het leuke is, David Byrne heeft gewoon geweigerd om met de Talking Heads weer een tour te doen. Heel veel geld afgeslagen, want hij zegt, hey, ik ben bezig met mijn solo-werk en dat is belangrijker. Kijk, principes, don't pay the bills, zeggen ze altijd, maar het maakt hem helemaal niks uit. Daarvoor Come On Eileen van Dexys Midnight Runners. Je bent bij Radio Veronica, het station waar je de allerbeste 80's hoort op zaterdag en zondag tussen 10 en 6. En vanmiddag gaan we natuurlijk ook weer even checken hoe het is bij de Zwarte Cross. Dat is ook dit weekend. Wout en Frank hebben wij daarheen gestuurd samen met heel veel Radio Veronica vrienden. Afgelopen vrijdag was het al een groot feest. Nou, gistermiddag hebben we zo kunnen horen. En vanmiddag zijn ze er ook weer met bijdragen, sfeerreportages. Dat je er toch een beetje bij bent, weet je wel.

0: Midnight Oil.
1: En the beds are burning. Dit is Radio Veronica. Morgen starten wij weer met de Bonanza om 2 uur. Dat doen we ook volgende week gewoon tussen 2 en 4. Kun je al jouw favoriete tracks aanvragen. En in het weekend altijd tijd voor een kleine 80's Bonanza.
2: Hey, een hele goede morgen. Ik zou graag Desireless met Voyage aan willen vragen. De reden waarom is omdat ik op 2 jaar op rij naar Normandië op vakantie ben geweest. Bij mijn grote zus, a.k.a. mijn tante Suus. En daar heb ik gewoon hele mooie herinneringen aan. Door de Bocage, met de auto. Lekker met de Franse slag, als het ware. Dus daar zou je met heel groot plezier mee doen. Dankjewel.
1: Dat was een appje van Bart die binnenkwam. En gisteren was het toch al een beetje de zwarte zaterdag en zo. Ook op de Franse snelwegen en zo. Dus ik denk dat is toch wel een mooie om weer eens even uit de kast te trekken. Desireless, Voyage, Voyage draait bij Radio Veronica.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Ik

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Veronica Weerbericht.
10: Het is wisselend bewolkt aan de kust, wat meer wolken dan in Brabant en in Limburg. Vooral in het noorden kan er nog een beetje regen vallen. 19 tot 22 graden. Morgen dan schijnt de zon wel weer even wat vaker dan dit weekend. Temperatuur weet iets hoger uit te komen met 20 tot 24 graden. En de rest van de week blijft het een beetje zo rond die temperatuur schommelen.
11: Maurice Verschuren.
12: Hey, how you doing?

0: Radio Veronica met Tim Finn, Fraction Too Much Friction en Wendy en Lisa, Waterfall.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
0: Zo is dat nog tot 6 uur hier, de allerbeste 80's. En vanaf morgen heel goed nieuws voor als jij er even tussenuit wil. We hebben hier tickets, inclusief vlucht en overnachtingen voor Curaçao North Sea Jazz. We hebben een plaat, een speciaal tropisch jasje gegeven. Als jij raadt welke artiesten daarachter schuil gaat, dan heb je dat naar de Radio Veronica app. Kom je in de uitzending, dan win je de Radio Veronica hangmat. En dat is heel lekker, dan kan je de rest van de zomer gewoon thuis chillen in je achtertuin. Op vrijdag hebben wij alle namen de weekwinnaars in een grote kokosnoot. En daar trekken we iemand uit die met z'n tweeën naar Curaçao gaat. Met overnachtingen dus en verblijf en tickets voor Curaçao North Sea Jazz. En daar zijn onder andere de Jacksons en Toto. We doen dat dus vanaf morgenochtend bij Frank van der Lende hier in de ochtendshow bij Radio Veronica. En meer info vind je natuurlijk op radioveronica.nl. Kwam een appje binnen, Maurice. Je maakt mijn dag goed als je Billy Joel zou willen draaien met Leningrad. Hier is hij voor je, Ingrid. Billy Joel.

0: lekker hoor. Yes, hoorde je. Owner of a Lonely Heart. En daarvoor Billy Joel en Leningrad. En ja, ik wou zeggen...
1: Heb ik nog op vinyl voor je trouwens.
0: Heb je wat, die Leningrad?
1: Nee, die Yes.
0: Oh, Yes. Oh, ja. Dan neem ik hier mee, Ferry.
1: Vier verschillende versies volgens mij.
0: Ferry Omen, die is stand-in vanmiddag. Oh. Ik begrijp dat Wouter en Frank ook vanmiddag weer even aan...
1: Zeker
0: aanhaken.
1: Weten, want die zitten natuurlijk op de Zwarte Cross. Dus even kijken hoe het daar is.
0: Ja, even kijken hoe de sfeer is. En uiteraard ga jij de allerbeste ethisch draaien, toch?
1: Uiteraard. Daarvoor zit ik hier.
0: Goed zo. Zometeen veel plezier met Ferry. Veronica.
2: Ja. Echt serieus?
3: Oh.
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Simpel klantenservice met Els.
9: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
8: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
9: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
10: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Waar ben jij?
14: Ik zit nog in de trein.
15: Het volgende station is station Antwerpen.
14: Ik denk dat het wat later wordt.
13: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
14: Nee.
13: Ja?
14: Ja, oké, sorry.
16: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
17: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
16: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteticket.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteticket.nl.
18: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
23: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
24: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 2:00.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens die nu nog over de Merwedebrug bij Gorkum rijden kunnen een boete krijgen, maar dan moeten we het wel eerst zien, zegt de politie. En we zijn daar niet continu aanwezig. Sinds gistermiddag mogen er geen trucks meer over de verzwakte brug. Ondanks het verbod rijden ze er toch. Oekraïne heeft wraak genomen op zware luchtaanvallen van Rusland, waarbij Kiev vannacht het belangrijkste doel was. Bij de vergeldingsacties van Oekraïne werden oliedepots geraakt in Rusland. Ook werden 3 olietankers aangevallen op de Zwarte Zee. De schepen hoorden bij de Russische schaduwvloot. In Middenmeer, Noord-Holland, loopt een ontsnapte walibi rond, een soort kleine kangoeroe. En de politie is nu op zoek naar de eigenaar, want niemand weet van wie die is. Dierentuinen in de buurt missen in elk geval geen walibi. Ga het dier niet zelf vangen is het advies, maar bel 112 als je hem ziet. Wielrenner Jonas Vingegaard heeft niet lekker geslapen. Hij werd in het hols van de nacht wakker gemaakt voor een dopingcontrole die 40 minuten duurde. Vingegaard, die tweede staat in het algemeen klassement, is not amused dat zijn slaap werd verstoord. Gele truidrager Tadej Pogacar werd een paar uur later gecontroleerd. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 17 tot 23 graden. Vanavond trekken buien over het noordoosten van het land. Elders is het droog.
8: Nog een aantal vertragingen gemeld door onze vrienden van Flitsmeister. Te beginnen op de A1 Hengelo richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens 8 minuten. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en Grijsoord 5 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 13 minuten vertraging.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand.

0: snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: week nog in het nieuws komen. Ook echt met nieuw nieuws die al jaren niet meer onder ons zijn.
1: De beste 80's. Ieder weekend op Radio Veronica.
0: Eén daarvan is Michael Jackson. Ik hoor elke week nog wel iets van nieuws voorbij komen over Michael Jackson. En die andere is David Bowie. Ook deze week in het nieuws, wat zeg ik, vers van de pers. Want 10 niet eerder uitgebrachte nummers van David Bowie komen alsnog op een nieuw album. Die komt in september uit, 18 september om precies te zijn. Het gaat wel om muziek van voor zijn doorbraak. En al die liedjes zijn in 1965 gemaakt. Toen hij nog als Davy Jones door het leven ging ook. Maar goed, 1 september kunnen we dat dus verwachten. Het zou dus ook qua muziek niet echt lijken op nou bijvoorbeeld zo'n China Girl, maar veel meer bluesachtig. Nou, dat is duidelijk. Welkom, het is het 80's Only Weekend bij Veronica met de Kick zometeen. En ook Wham!

0: en Wake Me Up Before You Go Go.
1: Wout en Frank.
2: Broadcasting live.
1: Vanaf de Zwarte Cross.
0: Ik zei het gisteren al, het is misschien wel het drukste weekend van 2026. Want of mensen zijn op vakantie, of zijn plannen aan het maken om nou, toch volgende week eindelijk een keer weg te gaan. Zijn de tassen aan het inpakken, laat ik het zo zeggen. Of mensen zijn op Tomorrowland, of mensen zijn misschien wel op de Zwarte Cross. Net zoals mijn grote middagvrienden, mijn soepkippen Wout en Frank. Die nou, hebben sowieso donderdag en vrijdag al heel wat shows gemaakt hier op Veronica vanaf de Zwarte Cross. En gisteren kwamen ze af en toe even joinen in dit programma. En vandaag ook. Vandaag onder andere Rondé op de Zwarte Cross. De Kaiser Chiefs die je kent van Rubber. Goed, daar laat ik het ook even bij. Maar nou ja, straks even inchecken hoe het is daar op de Zwarte Cross. En verder natuurlijk heel veel muziek uit de jaren 80, zoals deze van de Kings.
3: She walked up to me and she asked

0: Ja, het spijt me enorm. Dit heb je de rest van de dag echt nog wel in je hoofd, ben ik bang. I got you, baby. You're the UB40 bij je vrienden van Radio Veronica. Met zometeen heel wat meer muziek uit de jaren 80 in het 80s Only Weekend. Onder andere Fleetwood Mac komt eraan. Whitney Houston en ook Robert Palmer. Binnen nu en 3 minuutjes.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?

0: whisky anders doet.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Lees je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tussen de 17 en 23 graden. Let wel, want vanavond kunnen er buien over het land heen gaan trekken. Dus dan kan het wel gaan regenen, helaas. De situatie op de weg dan, Veronica Verkeer of Flitsmeister. Staan in totaal 5 vertragingen gemeld. En het valt allemaal wel mee qua lengte. Te beginnen op de A1 Hengelo richting Osnabrück, tussen de Lutte en de Nederlandse grens, 7 minuten. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Velsen, 7 minuten. Het verkeer wordt omgeleid. De A12 voor Arnhem richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland, 9 minuten. Op diezelfde A12 de andere kant op, Oberhausen richting Arnhem. Tussen Beek en Zevenaar, 15 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland, 5 minuten. De weg is afgesloten.
13: Ferry Omen.
12: Dat je het even weet. 80's only met

0: altijd goed. Fleetwood Mac bij je vrienden van Veronica.
1: Wout en Frank live vanaf de Zwarte Cross.
0: Man, het is vandaag alweer de laatste dag van de Zwarte Cross. Maar onder andere met de Kaiser Chiefs. Ook Rondé staat er alles erop en eraan. Wout en Frank, je kent ze van de middagshow. Iedere werkdag vanaf 4 uur hier bij Veronica. Die staan daar ook. En ze staan daar niet alleen. Jongens, hallo, waar zijn jullie?
2: Frankie, wie staat er naast ons?
3: Nou, dit is wel heel leuk. Eigenlijk hoor je meteen aan zijn stem wie het is. Hij gaat namelijk nu Veronica zeggen. Let op.
1: Veronica.
3: Schol Zevenburg. Zijn stem van Radio Veronica, maar bovenal natuurlijk groot cabaretier. En heeft hier gestaan.
4: Ja, dat klopt. Daar zo, in de Schaterbar.
3: Hoe was het in de Schaterbar?
4: Nou, ik heb er tot nu toe 6 keer gespeeld. En van de 6 waren er 6 leuk. Dus...
2: nee, maar deze keer 6, dit jaar?
4: Dit jaar 6, ja.
2: Maar jij bent wel een repeater, want vorig jaar was je ook op de Cross. En volgens mij het jaar daarvoor ook.
4: Ja, het is denk ik de 7e keer dat ik hier ben.
2: En waarom is dat? Met andere woorden, wat is de magie van dit festival voor jou?
4: Ze blijven me telkens weer uitnodigen. Dus dan
2: dat geldt ook, dus je factuur kan er weer uit.
4: De lulligste niet, maar dat is mijn broertje.
2: Tot zover het interview, want dat is eigenlijk gewoon wat het is.
4: Nee, maar ik vind het echt een festival. Dus ik vind het ook telkens gewoon weer heel erg leuk om hier te mogen zijn en te mogen spelen. En het punt is denk ik ook, want ik had het net ook met mijn vrouw over, van ja, Douwe Bob treedt hierop. Vond ik geweldig ook. Ja. Maar die kan na afloop niet even over het terrein andere bandjes kijken. Nee. En ik ben natuurlijk niet heel bekend. Dus nou ja, goed, ik mag per dag 7 keer op de foto. Maar, en dat is leuk. Maar dat
2: iedere keer met dezelfde.
4: Dat ook.
2: Je eigen vriendin.
4: Het is mijn vrouw. Ja. Maar kom er nog even zelf hier. Met Douwe Bob op de achtergrond. Ja. Nee, maar ik kan gewoon leuk alles kijken.
2: Ja.
4: En dus het is eigenlijk gewoon, dus ik speel ook. Ja. Maar ook gewoon gratis entree naar een van de leukste festivals van Nederland.
2: Het is al lang niet rot eigenlijk als je erover nadenkt.
4: Totaal niet. Nee. Maar dat doen jullie ook, denk ik. Of zijn jullie overal van...
2: Nee, voor ons echt hard werken. We doen het echt, we zijn echt blij als het voorbij is. Ja, het is gewoon echt professioneel opstellen.
3: Kijk naar het voorhoofdje. Er staat gewoon heel veel zweet op.
4: Shit, inderdaad, ja.
3: Hoe is dat eigenlijk om op een festival te spelen? Voor jou, als cabaretier?
4: Dit is het ding. Vroeger was ik op festivals, als ik er niet speelde, was ik altijd jaloers op iedereen die er wel speelde. En dat is misschien niet de beste eigenschap om te hebben, maar nou ja, goed. Dus ik had op een gegeven moment besloten, ik ga alleen maar naar festivals als ik er zelf speel. Anders denk ik de hele tijd, oh, waarom speel jij hier wel en ik niet? En er is hier natuurlijk ook een theaterweide, dus er is ook plek voor comedy en cabaret om dat te doen.
3: Ja.
4: Dus, nou, dat dus.
3: Het is inderdaad, het is ook gewoon een gezellig plekje. Wij zitten er ook graag, hè, Wout?
2: Zeker. Het is maar sowieso het festival. Ik vind het een... het is een top-editie dit jaar. Het is ieder jaar tof, maar ik weet niet wat het is. Het is een beetje anders ingedeeld. De mensen zijn blij, iedereen is vrolijk. Ik geniet me kapot. Ik hoop dat jij dat ook hebt.
4: Ja, zeker. Ja. Echt weer ook.
3: Nog één keer Radio Veronica.
4: Radio Veronica.
3: Oké, nog een keer.
2: Jij even afsluiten met de beste muziek aller tijden.
4: Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.
3: Dames en heren, Roel Zevenburg.
2: Duidelijk verhaal.
1: Radio Veronica. Met de beste muziek aller tijden.

0: Robert Palmer en Addicted to Love. Ethisch Only Weekend, oftewel alleen maar muziek uit de jaren 80. En vanavond na het Ethisch Only Weekend de platenzaak. En vandaag met Maurice Verschuren. Je hebt hem tot een uurtje geleden hier gehoord. Maar vanavond dus vanaf zijn thuisstudio in Tilburg. Maurice Verschuren met de platenzaak. Alleen maar muziek vanaf vinyl. Dat was om 6 uur. Zometeen onder andere The Stones. Ook Rhythmix komt eraan.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar €0,99. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
15: Oh, weer een muis.
14: En samen spelen.
15: Kom maar.
14: Ja. Au. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
18: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
20: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis. vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 3:00.
24: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Rijkswaterstaat wil eind van de zomer een besluit nemen over hoe het verder moet met de Merwedebrug bij Gorkum, meldt RTL Nieuws. Vraag is of de verzwakte brug wordt opgeknapt of dat er een langdurig verbod voor vrachtwagens komt. Sinds gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug rijden en kunnen chauffeurs een boete krijgen. In de buurt van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is vannacht een man neergestoken, meldt AT5. Hij moest naar het ziekenhuis, maar hoefde niet lang te blijven. De politie weet nog niet waarom de man werd gestoken. Er is ook iemand opgepakt voor de steekpartij. Dat zou een jong iemand zijn. Iran heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Koeweit. Er zijn energiecentrales geraakt en installaties voor het ontzilten van zeewater, zegt Koeweit zelf. Vrijdag waren dezelfde installaties ook al doelwit. Iran meldde eerder vandaag aanvallen op militaire en Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein. En in de Belgische stad Gent is vanmorgen een auto ondersteboven op het spoor beland. Volgens buurtbewoners werd er hard gereden voor de auto door een hek langs het spoor reed. De mensen in de auto zijn daarna gevlucht en nog niet gevonden. De politie denkt daarom dat ze niet gewond zijn geraakt. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bijna overal droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het noorden kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12.
0: 7 vertragingen gemeld door onze vrienden van Flitsmeister. Je krijgt vanaf 7 minuten op met een bijzondere oorzaak. Te beginnen op de A1 Hengelo richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens 9 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 13 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen ook bij de grens tussen Simpelveld en Duitsland 7 minuten. En de weg is afgesloten.
25: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
26: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
27: Opgelost, autotaalglas.
28: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
29: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst.

0: Telegraaf.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
14: Honda, the power of dreams.
15: Klus zomer bij Gamma.

0: Dit is Radio Veronica. Geen gezeik, gewoon de beste ethisch ooit gemaakt. Ik kreeg ook een berichtje binnen.
1: Wat een lekkere playlist, man. Heerlijk.
0: Kijk, zo is het. Welkom, Madness.

Welkom, dit is Radio Veronica. Goedemiddag, mijn naam is Ferry met zometeen onder andere muziek van Tears for Fears. In dat 80s Only Weekend kregen we nog een berichtje binnen van Sabrina. Boys, boys, boys, boys. Nee, die wilden ze niet horen. Maar wel, deze is een aantal dagen geleden nog naar ze geweest. Naar Madness, stonden in de A-Pad Live. Nou, reden genoeg

0: of Love bij Radio Veronica. Zometeen heel veel meer 80's. De J-Girls Band komt eraan, net zoals U2, binnen nu en twee minuutjes.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive and Beach Resort Curaçao. Luister volgende week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Zet je koffer maar vast klaar.

0: Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
7: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
8: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
10: Op de meeste plaatsen is het droog. Althans, ik kreeg al een berichtje binnen van Peter. Die zegt, buitjes genoeg hier gehad in het noorden de hele dag al. Oké, dus nou duidelijk af en toe ook een beetje regen. Zeker vanavond kunnen er wat buien over het land heen trekken met temperaturen tussen de 17 en 23 graden vandaag. De situatie op de weg dan, Veronica Verkeer of Flitsmeister, staan op dit moment 4 vertragingen gemeld. Te beginnen op de A1 Hengelo richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens.

0: 8 minuten vertraging. De A8 Amsterdam richting Zaandam. Tussen Zaandam en de brug over de Zaan. 12 minuten. De weg is afgesloten. De A12 dan. Arnhem richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland. 14 minuten. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Amersfoort, Vathorst en Nijkerk. 7 minuten vertraging daar.
1: Ferry Omen.
0: Met zoals beloofd nu U2 Sunday Bloody.

0: Veronica in het 80s Only Weekend. En ja, het is überhaupt een mega leuk weekend.
1: Wout en Frank. Broadcasting live. Vanaf de Zwarte Cross.
0: Want inderdaad, dit weekend de Zwarte Cross. Soepkipjes, Wout en Frank, hallo.
2: Hallo, hallo, hallo. En inderdaad, dat is meteen al een mooie brug naar de mensen hier in de studio zitten bij Radio Veronica. Ons Zwarte Cross studiootje. Inmiddels vierde dag Zwarte Cross. En dat begin je ook een beetje te horen aan mijn stem inmiddels.
3: Nou, het valt me toch mee, want gisteravond was er echt helemaal niks meer van je stem over. Nee, van mij trouwens ook niet. En zeiden we, nou, dat wordt heel stil bij Ferry morgen. Maar ja, we kunnen nog woorden uitkramen, vriend.
2: Nou ja, bij jou zijn er al medicijnen ingegaan. Bij mij is het toch. Nee, heel leuk. Ultieme helden uit de Nederlandse kindertelevisie zijn aangeschoven bij ons in de studio. Je gaf al een klein hintje. Je bent een soepkip. Ernst en Bobby zijn hier.
3: Ja. Maar dan wel gewoon als Erik van Trommel en Gert-Jan van den Ende. Mannen, het is een beetje onduidelijk voor wie jullie nu straks gaan optreden hier.
4: Zijn die nou soeppik?
3: Nee.
4: Soepvip.
3: Nee, hij zei soepvip.
4: Pik, zei die.
2: Ja, maar dat is Ferry, joh. Dat is zo'n rare jongen soms.
0: Spijt me, jongens. Spijt me.
3: Het is even onduidelijk voor wie jullie gaan optreden. Want je zou denken, het is voor kinderen. Maar de grap is, jullie staan hier in de studio. Er zijn natuurlijk heel veel volwassenen met jullie opgegroeid. Sinds, wat is het, 98 op televisie.
2: Klopt.
3: Die allemaal gewoon denken, ja, luister eens eventjes. Dit zijn helden van vroeger. Voor wie staan jullie daar straks?
2: Geen idee.
4: Nee, ja, wij zien dus nu al mensen, dus volwassenen met bobbypetjes op. Die ze waarschijnlijk bij de voorstelling dan hebben gekocht toen ze als kind waren. Dat zien we vaak terug in het theater. Dat volwassenen met hun petje op naar de voorstelling komen. En dan dat petje is wat ze dan 25 jaar eerder hebben gekocht.
2: Mooi, hè? Maar je zegt het al, jullie hebben natuurlijk veel in het theater gestaan. Jullie hebben ook op een festival als Paaspop gestaan. Wat is nou heel erg... Is dat eigenlijk dezelfde show die jullie dan doen? Of maak je dan echt een heel ander... Wordt het een soort meezingprogramma?
5: Wij waren heel erg aan het nadenken. Moet je nou een andere show maken? Ja. Als er een ander publiek zit, moet je dan een andere show maken? Dus Paaspop was wat dat betreft voor ons ook een experiment. Van wat gebeurt er? Precies jouw vraag. Wat is het publiek wat nou voor je zit?
3: Ja.
5: En wij hebben erover nagedacht. Toen zeiden we, nou, laten we de show een klein beetje aanpassen. Want er zit echt geen kind bij Paaspop.
4: Dit was om 1 uur 's nachts, hè, dat we voor 7000 dronken dertigers optraden.
5: Ja. Maar nu weet ik het niet. Werkelijk waar niet.
3: Want, nou, zal ik je helpen? Er zijn veel kinderen hier, hoor.
5: Ja.
3: Je hebt een heel blagenparadijs waar je kinderen gewoon... mensen laten die voor 4 dagen hier achter. En die haal je dan morgenavond weer op. Ja. Nee, dat is overdreven. Maar er zijn veel kinderen.
5: Ja, dus wij verwachten ook. We doen ook gewoon de show die we normaal... gewoon de 30 minuten leuk lachen, Ernst en Bobby show. Die gaan we doen. Gaan we zien of het...
2: Je merkt heel erg op dit moment dat er een soort van revival gaande is. Hè? Ook als je kijkt naar K3, die concerten die ze geven, hebben natuurlijk gigantisch. Merken jullie dat er heel veel dertigers weer... dat Ernst en Bobby ineens weer een gigantische opleving krijgt? Ja?
4: Ja, sorry, ik nam even een slokje.
2: Ja, van de wodka.
4: Wodka, wij willen nooit nuchter op het toneel staan. Nee, onzin, het is water. Het is water. Nee, wij merken het zeker. Kijk, de grap is dat voor die dertigers is het iets van vroeger. Maar Ernst en Bobby, de afleveringen zijn gewoon nog steeds iedere week op RTL te zien. We hebben een YouTube-kanaal, dus voor heel veel kinderen is het nieuw. En die komen naar onze voorstelling toe en met hun ouders. Maar die zitten dus ook tussen allemaal 25, 30-jarigen die heel melig alle liedjes zitten mee te zingen. Ja, het is, als je bij ons in het publiek kijkt, dan denk je van, wat? Wie treedt hier op? Maar het is wel grappig.
3: Nou ja, en wij zaten vooraf te denken van, ja, gaan we nu met Ernst en Bobby een interview doen? Of gaan we met, jullie zelf een interview doen? En jullie zeiden van, ja, nee, we gaan dat niet als alter ego doen. Wat zat daarachter als gedachte?
5: Je krijgt, bij mij, in mijn Bobby-rol, komt er geen normaal woord uit.
3: Weet je? En nu vind je het een stuk beter gaan.
5: Ik ga overal aan knopjes zitten en aan dingen draaien en die microfoon bij je weghalen. Dus dat moet je niet willen. Ja,
3: nee?
5: Dus, nee.
3: Zit je me nou uit te dagen?
2: Terwijl zijn microfoon wordt weggedraaid.
3: Ja.
2: Hey, maar nog eventjes een paar, want ik zit even snel te rekenen. Maar 28 jaar werken jullie al samen met elkaar?
4: Nee, wij werken
5: vele jaren daarvoor. Ja. We zijn in 85 begonnen.
4: Nou, wij zijn begonnen als... Wij zijn gewoon jeugdvrienden van elkaar. Dat zijn we trouwens nog steeds. En wij zijn ooit begonnen in onze middelbare schooltijd... om kinderprogramma's te maken voor het Juliana Kinderziekenhuis.
3: Ja.
4: En we weten nog steeds niet of die kinderen daar heel veel beter van werden... van onze programma's. Maar wij vonden het in ieder geval heel leuk om te doen.
3: Ja.
4: En daar is Ernst en Bobby jaren later... het televisieprogramma voor landelijke televisie uit ontstaan. Maar wij deden het al... Dus hoe lang?
5: 41 jaar geleden, jongens.
4: 41 jaar geleden.
2: En hoe houden jullie dat zo lang met elkaar vol? Want
3: dat vraagt niet voor of niet.
5: Pure liefde, jongens.
2: Pure liefde. Ja.
3: En vodka.
5: En heel veel zuipen. Ja.
4: Nee, maar ik kan er wel een serieus antwoord op geven. Wij zijn, wat ik zei, vrienden van elkaar. En Erik en Gert-Jan lijken op Ernst en Bobby. Ernst en Bobby zijn om ons heen gegroeid. En wij lijken ook. Gert-Jan is ook een beetje Bobby. Erik is een beetje Ernst. En wij zijn verschillend. En wij hebben onze verschillen omarmd. Dat wij anders zijn... dat vinden we juist mooi.
5: Ja, huwelijkstherapie doen wij ook, hè? Dus omarm de verschillen. Weet je, je moet niet hetzelfde willen zijn als je vrouw.
0: Nee.
5: Juist andersom, of je man, of wat dan ook.
0: Nee.
5: Maar, en als je dat snapt, als je snapt dus dat je de dingen moet cultiveren die hij goed kan en de dingen die ik goed kan, en je zet dat samen, dan heb je echt een mooie combinatie. Ja, en ik wil je niet kwijt namelijk. Dus dat is ook een reden dat je denkt, jongens, we gaan lekker door.
4: Ja. Ja. Maar ik heb het ook wel eens geprobeerd om ruzie te maken met Gert-Jan, maar dat is gewoon niet gelukt. Weet je, dat is... Zo'n ontzettend lieve gozer.
3: Ik herken dat wel. En wij gaan nog even een tijdje verder. Maar jullie zeker ook. Om te beginnen vanmiddag hier op de Zwarte Cross. Jullie eerste Zwarte Cross. Ernst en Bobby in de studio van Radio Veronica. Dankjewel.
5: Heel leuk.
3: Terug naar Ferdinand te Amsterdam.
0: Ja, en sterkte met jullie stemmetjes. Hè, want...
4: Leuk, jongens.
2: Dankjewel. Ja,

0: van nieuwe rechtszaak uitgekomen of valt het me wel mee? Alle de ruzie, die gasten, Hall & Oates en You Make My Dreams bij Radio Veronica in dat 80s Only Weekend. En een beetje Zwarte Cross Weekend, Bon Jovi zometeen, ook het goede doel komt eraan.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Hey.
9: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
8: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
9: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
10: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
12: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia, movement that inspires.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plant.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 4 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorinchem gaat duren. Pas eind deze zomer volgt een besluit, meldt RTL Nieuws. Sinds gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug rijden. Rijkswaterstaat moet kiezen of de brug wordt verstevigd of dat er een langdurig vrachtwagenverbod komt. Iran heeft raketten afgevuurd op een haven in Jordanië. Een aantal raketten werd uit de lucht geschoten voor ze iets konden raken. Eén raket kwam in onbewoond gebied neer. Er werden geen gebouwen of mensen geraakt. Op meerdere plaatsen in Jordanië ging het luchtalarm af om mensen te waarschuwen voor de aanval. België gaat op zoek naar andere scheepsbouwers voor fregatten. De marineschepen waren besteld bij het Nederlandse bedrijf Damen, maar ze worden 2 keer zo duur als gedacht. Ook zijn ze pas jaren later klaar. België praat deze week met scheepsbouwers in andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en Italië. En FIFA-baas Infantino heeft tijdens het WK-voetbal flink wat airmiles gespaard. Hij bezocht elk stadion minstens 1 keer en vloog daarvoor ruim 95.000 kilometer. Dat is ongeveer 2,5 keer de aarde rond, heeft persbureau AP berekend. Ze volgden het privévliegtuig van de sponsor, dat Infantino bij het vorige WK ook gebruikte. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bijna overal droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het noorden kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12.
10: De situatie op de weg dan. Veronica Verkeer of Flitsmeister staan een aantal vertragingen gemeld. 3 om precies te zijn. Eentje op de A1 Hengelo richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 5 minuten. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen Raasdorp en Hoofddorp. 7 minuten. Dat komt door een ongeval. En de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 13 minuten.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Get ready for the OG.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
15: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Jovi, Want Dead or Alive. Bij Radio Veronica in het 80s Only Weekend. Alleen maar muziek uit de jaren 80, zoals je van ons bent gewend ieder weekend. Met zometeen onder andere Nena, Level 42 is ook voor je onderweg. En heel veel dingen gebeurd in de jaren 80. Onder andere, je gaf iets minder geld misschien uit aan vinyl, maar aan andere dingen.
1: Een nieuw begrip bij het begin van dit schooljaar is de schoolpleinmode. Bepaalde kledingmerken die om mee te tellen gedragen moeten worden. Geen zakgoud meer voor je grammofoonplaten, maar kleedgoud voor artikelen die duidelijk herkenbaar zijn.
0: Ja. Juist, kleedgeld, dat was toen echt een ding. En eerlijk is eerlijk, het is beter dan nu, want tegenwoordig wordt er

0: Willkommen bei Radio Veronica 99 Luftballons. Zometeen Duran Duran, Cool and the Gang. En hebben we een beetje zin in de gitaren? Anders ga ik zo meteen iets van Guns N' Roses draaien.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
4: Grand'Italia. Thuis in Italië.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand'Italia.
5: Gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand'Italia.
2: Ja? Echt serieus?
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
0: Op de meeste plaatsen is het droog, althans. Steeds meer kans op regen vandaag. Zeker vanavond kunnen er wat buien vallen. En temperaturen tussen de 17 en 23 graden vandaag. De situatie op de weg dan, Veronica Verkeer of Flitsmeister. Staat nog maar één vertraging gemeld op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oudijk en Dordrecht.

0: Goedemiddag gang en Ladies Night bij Radio Veronica. Goedemiddag, welkom. Altijd leuk om wat van je te horen. Via de gratis app kreeg je een berichtje binnen van Antoinette. Ik had gisteren al even via de app contact met Antoinette. En ze zei, ja, slecht weer. En ik bid op goed weer. En ik zei, nou ja, weet je, ik ga duimen voor je dat het heel heet weer wordt. En ik dacht net een appje binnen.
1: Ferry.
0: Hallo.
1: Je draait zo lekker. Bij ons is de zon hier doorgebroken in de neuzen. Ja, en nou weet ik niet of het alleen door het goede draaien komt. Of ook het duimen van jou erbij. Thanks, man.
0: Ik kan niet ontkennen dat het ook door aan mijn duim. Ik heb de hele nacht lopen duimen voor je, Antoinette. In elk geval daar in Terneuzen lekker weer gaat worden. Welkom, we zijn er voor je in je hopelijk vrije weekend. En dus alleen maar muziek uit de jaren 80 in dat 80's Only Weekend. Culture Club zometeen al Kim Wilde komt eraan. En dit zijn nu de

Culture Club en Church of the Poison Mind. Welkom, dit is Radio Veronica. Morgen, vanaf morgen, maak je kans op Curaçao North Sea Jazz. 2 tickets richting dat prachtige eiland. En 2 tickets dus voor Curaçao North Sea Jazz. Hoe je kans maakt, check je via de website.

0: krijg een berichtje binnen van Marie Rojosé. Die is op de Zwarte Cross op het Stadsplein. Veronica is er ook. Ja, zeker zijn we aanwezig op die Zwarte Cross. En check ons vooral ook even via de socials, @RadioVeronica. Dan kun je alle backstage beelden ook van de Zwarte Cross zien. Hoe het daar allemaal gaat. Mocht je er niet zijn, omdat je niet kan of geen tickets gehaald of wat dan ook. Dan ben je er toch een klein beetje bij. Zo meteen onder andere Wax, Prince en ook De Dijk.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.
3: dus kom langs.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 5:00.
20: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De grote bosbrand boven Madrid heeft al een stuk natuur verwoest... zo groot als de gemeente Utrecht. De brand brak donderdag uit en honderden mensen moesten daarvoor hun huis uit. In Spanje zijn ze bang dat de branden nog groter worden... omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Op veel plaatsen wordt het deze week 40 tot 45 graden. Bij een verkeersruzie in Harderwijk heeft de politie iemand aangehouden. Het is een man van 24. Een ander was bij de ruzie niet goed geworden en kreeg een hartstilstand. Hij of zij moest worden gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de ruzie. Voor de kust van Guyana bij Suriname is een veerboot gekapseisd en gevreesd wordt voor veel slachtoffers. Op het schip zaten meer dan 130 mensen en ruim de helft kon worden gered, onder wie 15 kinderen. Er is een grote reddingsoperatie opgezet waaraan leger, kustwacht en burgers meedoen. En een podiumplek voor Max Verstappen in de Grand Prix van België. Op het circuit van Spa-Francorchamps eindigde hij in zijn Red Bull als derde. Mercedes-coureur Kimi Antonelli won en Charles Leclerc werd met zijn Ferrari tweede. In het wereldkampioenschap gaat Antonelli aan de leiding. Verstappen staat zevende. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
21: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek... vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
22: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
23: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
24: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
25: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
26: Ja? Echt serieus?
27: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
28: 18+ speelbewust.
29: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
30: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
31: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
32: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
32: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu met Clubcarbij wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

Ik word even op mijn plek gezet door Erik. Die zegt leuk dat de 80s only weekend. Maar dit nummer komt uit 1979. Oei. Maar even terug, nerden Erik. Ik heb het even opgezocht. Want ik kom in 2002. Ik weet niet precies uit welk jaar het welk nummer komt. Maar in 1981 werd het nummer in Nederland en België uitgebracht. Dus in die zin dat we ervoor hebben gekozen. Hoppatee, we gooien hem gewoon in die ethisch bak hier bij Radio Veronica. Dus nu jij weer, Erik. Nu jij weer. Nee hoor, thanks voor je appje. En thanks voor je nauwlettendheid. Dat mag gezegd worden via de gratis app van Radio Veronica. Mijn naam is Ferry, met alleen maar muziek uit de jaren 80. En soms iets eerder uitgebracht. Zo meteen onder andere De Dijk naar Prince en Raspberry Beret.

Volgens mij heb je twee soorten mensen. Eén groep die bepaalt met de dag waar ze zin in hebben. Doen wel een beetje boodschappen. En oh, we gaan vanavond eten. Ik ga dan wel even langs de appie. En je hebt groep twee. Die gaan echt al een week van tevoren bepalen wat ze op welke dag gaan eten. Nou, mocht je in die laatste groep horen en dachten, hey, volgende week zondag, dat dacht je vorige week, gaan we even barbecuen. Slecht nieuws. Barbecue weercijfer voor vanavond is een 6. Dus ja.

0: my credit's no good.
1: Oh, lekker zeg, Living Color en Glamour Boys bij Veronica. Zometeen uiteraard heel veel meer 80's in het 80's Only Weekend. Onder andere een liedje uit het jaartal dat dit gebeurde.
2: Wat heeft ons meer bezighouden de afgelopen dagen dan niet of je waterleiding bevroren was, maar hoe vaak die bevroren was. En opeens hadden we in Nederland voeltemperaturen van min 35 graden.
1: Ja, wanneer was dit? Je mag het doorgeven via de app van Radio Veronica. Hoeft niet, want het antwoord krijg je sowieso zometeen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar

0: En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Het blijft op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden en in het oosten van het land kan er af en toe een klein buitje vallen. En temperaturen tussen de 15 en 19 graden vanavond.
2: Ferry Omen.
1: Ethisch

0: en nachtzuster bij Radio Veronica. Het is het 80s Only Weekend. Alleen maar muziek uit de jaren 80. Met zometeen onder andere muziek van Roxette. Ook de Spider Murphy Gang komt eraan. Jawohl! En ik vroeg het aan jou. Weet jij nog uit welk jaar dit fragment kwam?
1: Ja. Wat heeft ons meer bezighouden de afgelopen dagen dan niet of je waterleiding bevroren was, maar hoe vaak die bevroren was. En opeens hadden we in Nederland voeltemperaturen van min 35 graden.
0: Min 35 graden. Ja, welk jaartal was het toen het zo ongelooflijk koud was? Ik kreeg een berichtje binnen van Irene.
2: Ja, goedemiddag. Dat was natuurlijk 1987 toen het zo koud was.
0: 1987 toen het zo koud was. Applausje voor jou, Irene. Lekker bezig, want je hebt het inderdaad goed. Uit datzelfde jaartal. Hard and Alone nu bij Veronica. I hear

Het leukste is het einde. Na na na na na na na na na na na na na na na. Roxette's at the look bij Radio Veronica. Het einde van het 80s Only Weekend. Elk weekend tussen 10 en 6. En het is bijna 6 uur. Betekent zometeen de platenzaak. Normaal gesproken met Wouter van der Goes. 2 uur lang alles vanaf vinyl. Maar Wouter, heb je deze middag ook gehoord. Die zit nog even lekker op de zwarte gros. Dus zometeen nacht 18 uur. Live uit zijn studio in Tilburg. Maurice Verschuren. Twee stunden lang nur muziek van der dem, wat het ook is. Platenspieler? Platenspieler? Ik weet niet wat platenspeler in Duits is. Maar je snapt wat ik bedoel. Zometeen 2 uur lang alles vanaf vinyl met de one and only Maurice Verschuren.

0: nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Ik kom

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Bij de Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
3: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet

0: Direct, de Telegraaf.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Simpel klantenservice met Els.
8: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
7: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
8: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
9: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 6 uur.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard is de Tour de France voorbij. Hij kwam 20 kilometer voor de finish hard ten val, greep naar zijn sleutelbeen en stapte huilend in de ambulance. Vingegaard was tweede in het klassement op 4,5 minuut achter Tadej Pogacar. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag. In zeebij Guyana, een buurland van Suriname, wordt massaal gezocht naar overlevenden van een ongeluk met een veerboot. Die sloeg door nog onbekende oorzaak om. Aan boord waren 133 mensen en van hen zijn er bijna 70 gered. Aan de zoekactie doen leger, kustwacht, politie en ook burgers mee. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor een verkeersruzie in Harderwijk. Daarbij kreeg iemand een hartstilstand. De man of vrouw is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man van 24 uit Harderwijk aangehouden en onderzoekt nog wat zijn rol was bij de verkeersruzie. En Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij lag een tijd tweede, maar had pech met een pitstop waarvan Charles Leclerc kon profiteren. Kimi Antonelli won de race. Om als derde op het podium te staan is best goed, zei Verstappen na afloop. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Hey, jij daar.
12: Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
18: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO.

0: en snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.

0: Ma Baker van Boney M. Deze platenzaak, 7 juli in Avans Live. Misschien was je er wel bij. En ik zit te kijken, het is nu 19 juli. Exact 1 jaar geleden waren ze ook in ons land. En toen waren ze in 013 in Tilburg. Treed binnen, vrienden. Het is zondagavond. Het is tijd voor de platenzaak.
1: Welcome, ladies and gentlemen, to Maurice Music Store. Come on in.
0: Voor vanavond omgedoopt tot Maurice Music Store. Ja. Ik had de jingle nog liggen uit een vaag verleden. Hey, leuk, ja, dus Madness in Nederland. Ook leuk, wij worden regelmatig verrast met een bezoek van Gregory Porter. 29 juni was hij nog in het Olympisch Stadion. Ik had een aantal mensen die daarbij waren. En ik heb, er zijn een paar hele goede platen van die man. Hij heeft sowieso fantastische dingen gemaakt. Maar eentje, die heb ik een paar jaar geleden op vinyl gekocht. Maar ik had natuurlijk eigenlijk de verkeerde versie. Het is Still Rising, het album van Gregory Porter, waar het nummer op staat. Real Good Hands. Dat vind ik nou echt een van de allermooiste liedjes van de man. Deze versie is eigenlijk niet de versie die je online vindt. Maar ook heel mooi. Deze is wat smoother. Wat jazzier. Zullen we het zo zeggen. Gregory Porter. Bij Radio Veronica.

0: Gregory Porter. En Real Good Hands, ik zei net, ja, er is ook een andere versie. Die klinkt ietsjes anders. Ik heb hem er heel even bij gepakt. Daar begint hij eigenlijk met een heel mooi verhaaltje. Laat ik ook even aan je horen.
1: Hoort er een beetje bij.
0: Even voor goede orde, deze komt dus niet van vinyl.
2: Well.
0: Well.
2: Maybe you know why I'm here.
0: Yeah, well, you're here because
2: your daughter and I have been dating for some time now.
0: Nou, even een klein stukje vooruit dan.
2: Really, that's what I'm here to talk about.
0: Hoe dan ook, het is prachtig. Hoor je, die is iets anders, hè? Nou. En deze komt van het album Be Good. En het leuke is, Gregory Porter was een maandje geleden ook nog bij Radio Veronica. Daar zong hij ook even iets lives. Ook toevallig dit nummer. Ik heb het fragment erbij gezocht. Je hoort hier Frank van der Lende.
3: Mr. Porter, sorry.
0: Hij moest huilen, ja. Mama, don't you worry about your daughter. You're leaving her in real good hands. Nog beter dan van de plaat eigenlijk. I'm a real good man. Enfin, zo klonk dat dus. Gregory Porter, zo mooi is het. Ik ben geëmotioneerd, niet alleen Frank. Je hoorde dus The Real Good Hands.
4: Hey, I'm Gregory Porter. You're listening to Radio Veronica.
5: The world is a vampire.
0: Als jij het zegt, Billy, dan geloof ik het.

0: platenzaak op zondagavond bij Radio Veronica. Je krijgt ze gewoon van me. Shalimar hoorde je en A Night to Remember. Ik heb iets klaarstaan en dat is een singeltje dat ik ooit eens kocht in de jaren 90. Ik zag het videoclipje op tv, op MTV, en ik was helemaal verkocht aan deze. Het is Life is a Highway. Tom Cochran, de man, die heeft dus in zijn geboorteland Canada gewoon een standbeeld. Terwijl niemand hier hem kent, behalve van deze knijter. Je hoort hem zo meteen hier in de platenzaak. Blijf lekker hier.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner
1: voor
0: talent.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Maurice Verschuren.

Tom Cochran, Life is a Highway. En ik moet je heel eerlijk ook bekennen. Ik weet eigenlijk niet wat er gebeurd is met Tom Cochran. Even een snelle Google search. Om te kijken wat er met hem gebeurd is. Jezus, wat duurt dat lang tegenwoordig. Heb jij dat ook? Oh ja, hier, Tom. Oei, die is veranderd. Ja. Versus de hoes. Ik zie dat hij aan het optreden is in zijn eigen land, Canada. Hij is deze hele maand, bijvoorbeeld overmorgen, te zien in het, Madison Hat Exhibition en Stampede. En dan in augustus is hij ook nog aan de toeren. Ja, het is gewoon een ultieme Canadese held. Oh ja, 73 is hij alweer. Jeetje, ja. Dat is het lastige, dat hoor je ook vaak bij mensen die in bekende series hebben gespeeld. Mensen hebben altijd nog het beeld van toen ze op tv waren, zeg maar. En van toen de hoes die ik dan had van Tom Cochran. Maar ja, deze man is natuurlijk inmiddels ook 73. Ja. Mogen we niet vergeten. Het is Radio Veronica, de platenzaak hier op zondagavond. Zonder Wouter, maar met Maurice. En als we dan toch even een kleine trip down memory lane doen. Jij weet ongetwijfeld nog wat je eerste plaat was. Nou, voor mij was eentje die ik veel draaide vroeger van mijn ouders. Dat is Sam Cooke, The Man and His Music. Waar toch al zijn grote mooie hits op staan. Waaronder deze prachtige, helemaal op het einde van kant 4, zullen we zeggen. A change is gonna come.

0: Music Store.
1: Bing Cordia hier bij Radio Veronica in de platenzaak Beautiful Trauma 2017. Ja, ik pas even op de platenzaak van Wouter van der Goes. En ja, zomer, ik zei het al, we hadden al optredens van Madness natuurlijk. Ik had het over Gregory Porter, die ik al draaide, die in ons land is of was. En een jaartje geleden was Green Day in, wat was het, Ziggo Dome. Met de Saviors Tour. Een paar jaar daarvoor kwam dan weer het album uit dat ik voor mijn neus heb. Namelijk Dookie. Toch een legendarisch album. De 30th Anniversary Edition. Die kwam in allerlei formaten uit. Dus ja, vinyl. Maar ook cd. Maar ze hadden ook nog een paar andere gekke dingen. Cassettes. Volgens mij ook minidisc. Nou, wie heeft er thuis nog een werkende minidisc? Ik zit hier in mijn eigen studio. Ik heb er toevallig nog eentje. Of twee. Maar de ene keer werkt het MD'tje in de ene speler. En dan weer niet. En dan weer helemaal niet. Dus dat is een heel lastig formaat, denk ik. En toen dachten we, oh, digitaal, toekomst. En ook nog volgens mij op, en dat is helemaal een vaag formaat, de zogenaamde 8-track. Dat is vooral in Amerika populair geweest. In de jaren 80 ook in auto's en zo. Volgens mij daarvoor ook nog wel de 8-track. Nou ja, de meest gekke formaten. Echt, en er waren er nog heel veel. Je kon het zo gek niet bedenken of je kon het ergens op afspelen. Wij draaien het gewoon van vinyl. Longview, leuk om weer eens te horen. Green Day bij Radio Veronica.

0: Sluit je weekend af met de tijdloze vinylsound.
1: Zondagavond van 10 tot 12.
0: De platenzaak met Maurice Verschuren op Radio Veronica. Join the club.
2: Dit is Veronica.

0: Houdini als een soort ware Houdini. Je kan verdwijnen, maar je kan ook ineens tevoorschijn komen. En nou was het een tijdje geleden Dua Lipa die steeds weer tevoorschijn kwam tijdens een persconferentie op het WK voetbal van Roberto Martinez, of Martinez moet ik eigenlijk zeggen, van Portugal, de bondscoach. En hij zit een verhaal te doen, een persconferentie, je kent dat wel. En iedere keer wordt hij onderbroken, dan begint hij zijn verhaal weer, begint die muziek weer.
1: Dua Lipa?
0: Is het Dua Lipa? Nee, zegt hij. Het gebeurt nu voor de vierde keer.
1: No problem.
2: Nou. Beste discoopers.
1: Dua Lipa, hè? Ja. Otra vez, ja.
0: Het is toch Dua Lipa, zegt hij. Hè? Een andere keer gaan we die draaien. Nou goed, vond ik een hilarisch moment. Het is een aparte vrouw. A strange kind of woman. Deeper.

0: Strange Kind of Woman, Deep Purple. Dit is Radio Veronica, zometeen meer platenzaken. Ik heb hier een album liggen van Weedus. Je weet wel, Teenage Dirtbag, dat soort dingen. En hij is niet van mij. Hij is van mijn dochter, aangezien ik toch in mijn eigen platenzaakje zit vanavond. Ik ga er haar zo even bij roepen, want zij is natuurlijk expert van dat album, van welke track ik moet draaien. Meer moois van vinyl, zometeen.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Van Showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben.
12: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl. Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor een dodelijke schietpartij vanmorgen vroeg bij een nachtclub in Antwerpen is een Nederlander opgepakt, melden meerdere media. Het zou gaan om een bekende naam bij de Mokromafia. Twee andere mensen die ook werden aangehouden zouden zijn partner en zoon zijn. Het slachtoffer was een man van 23 die later in het ziekenhuis overleed. In de Noorse hoofdstad Oslo is een monument onthuld ter nagedachtenis aan de aanslagen uit 2011. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik pleegde in Oslo een bomaanslag waarbij 8 doden vielen. Daarna schoot hij op het eiland Utøya 69 mensen dood. Het monument is een metershoog mozaïek van een vogel. Breivik zelf zit vast. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum nog weken gaat duren. In ieder geval tot in de loop of het einde van de zomervakantie, zegt een woordvoerder. Ondanks het verbod rijden er toch nog vrachtwagens overheen en chauffeurs kunnen een boete krijgen. Langs de weg staan tekstkarren met de omrijroutes. En in de Tour de France heeft gele truidrager Tadej Pogacar een concurrent minder. De Deen Jonas Vingegaard is gevallen, heeft zijn sleutelbeen gebroken en is uit de koers gestapt. Hij was de nummer 2 in het klassement. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag en is de nieuwe nummer 2 op 5 minuten achterstand van Pogacar. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks bo!
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie, olifant!
13: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Waar ben jij?
18: Ik zit nog in de trein.
19: Het volgende station is station Antwerpen.
18: Ik denk dat het wat later wordt.
17: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
18: Nee.
17: Ja.
18: Ja, oké, sorry.
20: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
21: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining. En zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
22: Ja, nee.
21: En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
20: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
21: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
23: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit misserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
24: Hotbad.
0: Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Nog van Hackney Diamonds. Ja, alweer de oude plaat. The Rolling Stones hoorde je. En Mess It Up.
1: Hey, it's time for a record. Here goes.
0: Overigens hebben we afgelopen week een exclusieve luistersessie gehad voordat het nieuwe album Foreign Tongues uitging. Hier bij Radio Veronica met een aantal Radio Veronica luisteraars en vrienden die dan als allereerste dat album in zijn geheel mochten horen. Want natuurlijk hadden we de eerste platen, de eerste singles al gehoord en het is een fantastisch album. Maar ik dacht, ja, ik ga toch nog eens even iets van Hackney Diamonds draaien. Want ik vond deze ook heel erg goed. Echt heel erg goed. Het is de platenzaak bij Radio Veronica op zondagavond zonder Wouter vandaag. Maurice, die opent de deuren van Maurice Music Store. Zo noemen we het vandaag eventjes. En ik wil even iets aan je laten horen dat ik zelf erg goed vind. Ik heb het zelfs ontdekt door te luisteren naar Radio Veronica. Ik hoorde Gijs Alkemade een keer dit programma vervangen. Over op de platenzaak passen gesproken. En die draaide iets van Bon Iver. Er zijn verschillende uitspraken. Bon Iver, maar eigenlijk is het Bon Iver. Want het is goede winter in het Frans. En dat album, dat heet Fable. Ik heb het gekocht. Ik zat met mijn gezin in de auto. En ik zei iedereen, nou je bek houden. Want dit is zo mooi wat er draaide. Wat hij draaide, is van een paar jaar geleden. Ze zijn ook een paar jaar geleden in Nederland geweest. Even kijken, wanneer was het? 23.013 in 22 nog in uitverkochte Ziggo Dome. Nou, ik zeg een paar jaar geleden. Het is van vorig jaar. Sable Fable. En wat ik ga draaien is het prachtige Speyside. Ik ga er niet te veel woorden aan vuil maken. Luister en laat hem binnenkomen, want het is zo verschrikkelijk mooi. Bon Iver.

Zo, even wat intelligente muziek voor u, dames en heren. Bon Iver, ja, waanzinnig. Veel in ons land geweest ook de afgelopen jaren. Rondom Justin Vernon. Ik vind het echt allemaal goed wat ze doen. Het hele album is fantastisch. Maar deze die sprong er zo uit voor mij. Ik hoop dat ik jou ook heb kunnen enthousiasmeren voor Speyside van het album Sable Fable. Dus Bon Iver in de platenzaak.

0: Fleetwood Mac. En Big Love bij Radio Veronica. We gaan even terug naar begin jaren 90 in de platenzaak. Dat was de tijd eigenlijk dat er nog best wel veel singeltjes werden verkocht. Uit de hitlijsten, zeg maar. Dat was een beetje de tijd. Ja, de cd-single kwam. En je had nog cassette-singles. Misschien heb je er thuis ook nog wel eentje. En je had nog de platensingles. En ik heb er hier eentje. Die stond echt hoog in de hitlijsten. En dit is zo'n nummer dat is verdwenen. Niemand draait het ooit meer. En ik had er zoveel zin in. Het is Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina. Het zegt je misschien helemaal niks. Het is van Delta Funky Homo Sapien. En Ice Cube is een van de mensen die hierachter zit. Dus dat kan eigenlijk niet missen. Ik moet het singeltje even erbij pakken. Huppakee. En we gaan hem even draaien. Er zit een heel mooi introotje aan ook. Dat is echt de moeite waard.
1: Oh. Ah. I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina. Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina.

0: Mr. Bob Dabalina. En het schijnt dan ook nog de neef van Ice Cube te zijn. Ontdekte ik net door een kleine search. Want die werkte ook mee aan deze plaat. Het was een nummer 10 hè, in Nederland. En het stond eigenlijk over de hele wereld op nummer 1. Eind 99, begin 92 was het volgens mij. En Delta Funky Homo Sapien werkte later mee aan een plaat die je waarschijnlijk ook wel kent. The Gorillaz, Clint Eastwood en nog een paar andere hits van The Gorillaz. Het is zondagavond. Je bent welkom in de leukste platenzaak van Nederland. Dit is Radio Veronica met De Platenzaak. Normaal met Wouter van der Goes, met Maurice hier. En zometeen weer iets moois. En ja, is het even tijd om te genieten van Steely Dan? Ik zeg het wel, FM zometeen.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een

0: supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido. En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: anders doet.
1: Maurice Verschuren.
2: Zondagavond. Stap binnen in Radio Veronica's platenzaak.
3: Hatseflats. Welkom, dit is Radio Veronica, de platenzaak. Een tijd geleden kwam ik in contact met de film FM, een film uit de jaren 70. En dat is voor mij interessant. En voor jou omdat het een hele goede soundtrack heeft, maar voor mij, want het gaat over een radiozender. In L.A. in de jaren 70. En de soundtrack die vond ik ergens. En daar staan geweldige dingen op. Boston, More Than a Feeling. The Doobie Brothers, The Eagles, Don Fogelberg, Foreigner, Billy Joel, Steve Miller, Tom Petty, Queen, Linda Ronstadt. En de film die staat op YouTube. Je kan hem bekijken. Het gaat er eigenlijk over dat er een nieuwe manager komt. En dan moeten alle radio-dj's van dat station, die moeten iets gaan doen waar ze niet willen. En op een gegeven moment gaan ze staken. En nou ja, ik zal een klein stukje laten horen van de film. Hij komt uit 1978. Hij heet dus FM.
4: En Swan en the entire staff of Q Sky Los Angeles are now going on strike.
5: We do not intend to stand by and do nothing while our beloved boss Jeff Dugan is fired for attempting to prevent the pollution of our airwaves. We are going to stay right here broadcasting all of your favorite sides. And not 1 minute, not 1 second of commercial Predola.
3: Nou ja, goed, je moet de film maar eens een keer checken op je gemakje. Ik ga eens even wat draaien van die soundtrack. Maar er staat zoveel op. Ik zoek eigenlijk de gewone versie van FM. Even kijken, dat heb ik al verkeerd. Ik denk dat ik nu de goede heb. Even kijken hoor. Ja, hoppakee, daar is hij hoor. Ja, FM, hè. Het wordt nog steeds gebruikt. Wel iets minder, het is toch veel online luisteren tegenwoordig en via DAB+. Maar in die tijd dat deze film uitkwam, was dat het nieuwste van het nieuwste. Want het was stereo. Oh, en dat klonk zo goed. Je had niet meer de ruis die je

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal tof.
0: De beste muziek aller tijden. Veronica.

15 en 16 januari in Nederland in de Ziggo Dome. Nothing But Thieves, dit was van Dead Club City. Welcome to the DCC. Ik had er straks al een leuk... Ik heb eigenlijk best wel wat singeltjes gehad vandaag. Life is a Highway, Tom Cochran. Wat hebben we nog meer gehad? Singeltje. Oh ja, Del the Funky Homo Sapien, Mr. Dabalina. En dit is een beetje uit dezelfde tijd. En dit is ook een te gekke plaat. Kim Sims, Too Blind to See It. Het leuke was, kant A, de Hurleys No Rap House Mix. En kant B, de Hurleys House Mix. Nou, we gaan kijken welke we tegenkomen. Volgens mij is kant B. Je moet je klaarzetten voor, klaarmaken voor een klein beetje rap in deze. Wat blijft die lekker, hè? Begin jaren 90. Kim Sims. In de platenzaak bij Radio Veronica.

0: Paramore. En ik heb deze geleend, moet ik zeggen. That's What You Get van mijn dochter. Riot heet het album. Zij is nogal van de alternative. Ik heb nog wat meer dingen gejat van haar. Misschien kunnen we er zo even bij halen. Want ik zit hier in mijn eigen platenzaak, mijn eigen studiootje. Ik heb namelijk ook een plaat van Weedus van haar gejat. Kijk, zij jat dingen van mij, ik dingen van haar, hè. Zullen we eens even met haar overleggen zo wat ik daarvan moet draaien. Want het is ook leuk, ook een beetje die poprock uit die tijd. Eerst even verder terug in de tijd. Toch een van de meest legendarische rock en roll helden uit de geschiedenis. En eigenlijk is deze plaat oud en knijterheftig. Luister maar naar Tutti Frutti, Little Richard.
1: Here we go again.
2: Here comes the music.
3: De platenzaak.
4: Once the volume control is set, do not readjust.
5: Radio Veronica. What, Bob,

Terug naar 1955. Eigenlijk was het Tutti Frutti Good Booty, maar je begrijpt, in de jaren 50 waren we nog iets preutser dan nu. Dus dat werd iets veranderd. Een grote hit in Amerika. In de Nederlandse hitlijsten stond hij niet, want die bestonden nog.

0: voor één plaat. Mijn dochter Lou is er inmiddels bij.
1: Hoi.
0: Vertel eens even, wat moet ik van Weedus draaien?
1: Leroy is een heel leuk liedje van dat...
2: Hou even die mic vast, want dan zet ik hem even op. Vertel eens even iets over die plaat en waarom je het leuk vindt.
1: Het staat natuurlijk op de plaat Weedus, genaamd natuurlijk Weedus.
2: Ja, nogal Weedus, ja.
1: Ja.
2: Flauwe grappen, ja.
1: Ja, iedereen kent natuurlijk Teenage Dirtbag en die wordt ook altijd gedraaid. Maar de andere nummers op de plaat krijgen eigenlijk geen erkenning.
2: Ja?
1: Maar ik denk dat Leroy net zo goed is. Okay.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melk Uni Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Mam, waar is mijn zwembad?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Ja?
11: Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
18: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20.000...

0: autodiscounter.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De Nederlander die is opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Antwerpen werd internationaal gezocht. Volgens Belgische media zit hij ook achter een moord in Suriname. De verdachte zou vanochtend vroeg bij een Antwerpse discotheek een man van 23 hebben neergeschoten die later in het ziekenhuis overleed. De Noorse kroonprins Haakon heeft de plaats niet ver van Oslo bezocht, waar zo'n 100 huizen door brand zijn verwoest. De brand brak gisteren uit en is nog altijd niet geblust, maar wel onder controle. Er zijn geen slachtoffers en zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. Haakon sprak er onder andere met hulpverleners. De Deen Jonas Vingegaard brak vanmiddag zijn sleutelbeen bij een val in de Tour de France en moet worden geopereerd. Volgens zijn ploeg Visma Lisabike gaat dat de komende dagen al gebeuren. Vingegaard stond tweede in het klassement en heeft die plek nu afgestaan aan de Belg Remco Evenepoel, die de etappe vandaag won. En de finale van het WK voetbal straks om 9 uur wordt met mooi weer gespeeld onder een blauwe hemel. Dat was nog even spannend, omdat het vanmorgen noodweer was in New York. Metrostations liepen onder en er waren veel blikseminslagen. De dikke rook die er vrijdag nog hing door de bosbranden in Canada is ook helemaal verdwenen. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
13: laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja,
12: dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: energiedirect.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Energiedirect zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak... op landal.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Alle verf super voordelig.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: De beste muziek aller tijden.

0: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Zet je koffer maar vast klaar.

0: auto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma... door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen... Geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister volgende week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
5: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een brand in een woning in Bovensmeelde is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar in wat voor toestand is niet bekend. Volgens RTV Drenthe werd in een schuur bij het huis onlangs nog een drugslab ontdekt. Daarom houdt de brandweer bij het blussen goed in de gaten of schadelijke stoffen vrijkomen. In het zuiden van Frankrijk zijn menselijke resten gevonden van een vrouw die al 6 jaar wordt vermist. Haar eigen man zit vast voor moord, maar ontkende lange tijd. Vorige maand bekende hij ineens en wees hij aan waar het lichaam van zijn vrouw was verstopt. Dat bleek op 10 kilometer van hun oude huis te zijn. In Peru is een aardbeving geweest. Er zijn zeker 6 doden en tientallen mensen raakten gewond. De beving met een kracht van 5.1 was in het Andesgebergte. In een stad op 200 kilometer ten oosten van hoofdstad Lima zijn 2 ziekenhuizen zwaar beschadigd geraakt en er zijn ook huizen ingestort. En Spanje speelt de finale van het WK voetbal tegen Argentinië vanavond met een ongewijzigd basiselftal. Het zijn dezelfde 11 spelers als in de 2 laatste gewonnen wedstrijden tegen België en Frankrijk. Argentinië begint met 3 andere spelers dan in het duel met Engeland. Maar uiteraard doet aanvoerder Lionel Messi gewoon mee. Het Veronica weer van Weer Online. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
11: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: Hey.
13: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
12: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
13: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
14: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
14: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
16: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
19: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.

0: Veronica.
1: Veronica.
2: Maak van Radio Veronica de nummer 1 preset in je autoradio.
3: Hoi, hoi. Kom maar door.

0: korte ontwikkelingen grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: CV-ketel of warmte.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Ja? Echt serieus?
9: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18+ speelbewust.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Als je Vodafone Mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws.
9: Het is 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Rusland heeft een Turks vrachtschip aangevallen dat net was vertrokken uit de haven van Odessa in Oekraïne. 5 bemanningsleden zijn omgekomen en 5 worden er vermist. De Russen vallen de haven van Odessa al meerdere dagen aan. Het is een reactie op Oekraïnse drone-aanvallen op Russische schepen in een zijtak van de Zwarte Zee. In het Drentse Bovensmilde heeft brand gewoed in een woning en daarbij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoe het met hem of haar gaat. Volgens RTV Drenthe was vorige maand in de schuur van het huis een drugslab ontdekt, maar de politie kan dat niet bevestigen. In de duinen bij IJmuiden is vanavond brand geweest. Door de droogte kwam er veel brandweer op af, meldt regiozender NH. Vooral om te voorkomen dat het vuur zich snel kon verspreiden. De brand was daarna ook snel geblust. De schade aan de duinen bleef beperkt en de oorzaak van de brand is nog niet bekend. En de finale van het WK voetbal begon 6 minuten later. De aftrap liep uit door een optreden van Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams. Ook sprak acteur Tom Cruise. Spanje of Argentinië krijgt de wereldbeker straks uitgereikt door president Trump, die er de hele wedstrijd in het stadion vlakbij New York bij is. Het Veronica weer van Weer Online. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Joujou.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Toe aan een last minute zomerbreak?
2: Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa.
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister volgende week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Zet je koffer maar vast klaar. Want vanaf morgen maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste

0: oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent, je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op eyecare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. Eyecare.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: De beste muziek aller tijden.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: zwembad. Nu al zin in morgen.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst zijn voetbalfans getrakteerd op een halftime show bij een WK-finale. De rust van Spanje-Argentinië duurde daarom een stuk langer dan volgens de regels van de FIFA mag. In het stadion waren optredens van onder andere Madonna, Shakira en K-popband BTS. Ook de Muppets stoken op. In het Drentse dorp Boven Smilde is een woningbrand geweest en op hetzelfde adres werd vorige maand nog een drugslab gevonden, melden regionale media. Bij de brand raakte iemand in het huis gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem of haar gaat, is niet bekend. In Apeldoorn is vanavond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland twee jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar heeft het vuur nu geblust. En we komen nog even terug op het WK-voetbal. President Trump noemt het een groot succes en wil het snel weer naar Amerika halen. Hij zei tegen FIFA-baas Infantino dat het moet gebeuren zolang hij nog leeft. Trump is nu 80 en de volgende twee WK's zijn al toegewezen. Dus het kan op zijn vroegst pas gebeuren over 12 jaar. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon en het wordt 20 tot 23 graden.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.

0: Is ja. Dat echt serieus?
1: Oh.
2: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis. De beste muziek aller tijden.

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar.
1: Ja. Au.
0: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
0: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elk

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Second

0: Het is lekker toch?
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het Ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. En wat een tegenvaller voor bezoekers van de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Ze stonden te wachten op de traditionele vuurwerkshow, maar die werd op het laatste moment afgelast. Dat komt volgens de site van de Gelderlander door een technisch probleem. Misschien dat de vuurwerkshow komende week nog wordt ingehaald. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, tot 20 tot 23 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de tweede helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. President Trump was ook in het stadion. Hij bekeek de finale achter kogelwerend glas, maar had ook een belangrijke taak. Samen met FIFA-baas Infantino overhandigde hij de wereldbeker aan de Spaanse aanvoerder Rodri. De Argentijnen zijn zwaar teleurgesteld. Geen tweede wereldtitel voor Lionel Messi. Ander nieuwsstand. Er is nog altijd alle hens aan dek voor de brandweer in het zuiden van Frankrijk en op het Franse eiland Corsica. Er zijn door de hitte en droogte nieuwe bosbranden uitgebroken of groter geworden. In een stadje bij Saint-Tropez is de heftigste brand. Daar zijn huizen verwoest en meer dan 100 mensen geëvacueerd. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Met Veronica Weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, tot 20 tot 23 graden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De voetballers van Spanje hebben een wereldbeker in de lucht gehouden. Ze kregen die uitgereikt door de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Spanje won de WK-finale dik verdiend van Argentinië. Na een hoop gemiste kansen voor de Spanjaarden viel de enige goal in de tweede helft van de verlenging. Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. De Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost na Oranje's vroege uitschakeling. Ander nieuws dan: in Irak is een Amerikaanse militair om het leven gekomen. Dat gebeurde tijdens het onschadelijk maken van een niet ontplofte raket uit Iran. Bij de gecontroleerde explosie ging het mis. Gisteren stierven in Jordanië ook al 2 Amerikanen door Iraanse raket- en droneaanvallen. 1 Amerikaanse militair is vermist. En Hongarije krijgt misschien een schaaklegende als nieuwe president, Judit Polgár. Premier Magyar heeft haar voorgedragen, maar ze heeft nog niet gereageerd. Magyar zegt dat zijn land een staatshoofd nodig heeft waar elke Hongaar trots op kan zijn. De vorige president was vriendjes met oud-premier Orbán en is onder zware druk opgestapt. Het Veronica Weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden.